0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Lig in mijn bed,

Du hast mich. Du hast mich.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië, in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die twee jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de drie Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Man raakt zwaargewond bij val van ladder en toekomstveerpont Ome Piet is onzeker. Een man is woensdagochtend van een ladder gevallen aan de Jadelaan in Hoofddorp. Het slachtoffer is hierbij zwaargewond geraakt. Het incident vond plaats om 9 uur. De oorzaak van de val is nog niet bekend. Het slachtoffer is behandeld tot ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Veerpont Ome Piet is aan zijn laatste seizoen begonnen. De schippers Martin en Erik stoppen ermee en opvolgers zijn nog niet gevonden. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn in gesprek gaan met de exploitanten en andere betrokken partijen om de mogelijkheden voor behoud te verkennen. Voor buurmannen Martin en Erik is het 16e seizoen hun laatste. Ze hopen dat mensen zich het lot van de pont en de bezoekers van het Amsterdamse bos aan de overkant van de ringvaart bij Nieuwe Meer aantrekken en het initiatief willen overnemen. Het college benadrukt dat Veerpont Ome Piet een particulier initiatief is. De opvolging ligt daarom in eerste instantie bij de initiatiefnemer zelf. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: cigarettes. Running from the law.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
2: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vliegers behalen principeakkoord met directie KLM... en Jesper de Jong voor het eerst in de derde ronde Grand Slam toernooi. De piloten van KLM hebben na ruim een jaar een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De vliegers krijgen er 3,25% aan loon bij. Maandag kwamen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en KLM tot een principeakkoord. Onlangs meldde de VNV nog dat KLM het vertrouwen van de vakbond had geschaad, omdat de grond- en cabinebonden eerder een loonsverhoging van 3,25% kregen, terwijl de directie een nullijn wilde. Dit had vorig jaar stakingen tot gevolg. De VNV gaf daarna aan dat zij de druk op de onderhandelingen wilde opvoeren door zich in de voorkomende gevallen niet flexibel op te stellen buiten de cao-afspraken om, met annuleringen of vertragingen als gevolg. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor de eerste keer in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. De 25-jarige hoofddorper was in Parijs veel te sterk voor de Italiaanse kwalifier Federico Sina. 6-3, 6-1, 6-3. De Jong had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar werd als lucky loser alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. In de eerste ronde in Parijs was de Jong, nummer 106 van de wereld, in vier sets te sterk voor de 41-jarige oud-winnaar Stan Wawrinka uit Zwitserland. In de derde ronde treft de Jong vrijdag de Rus Karen Khachanov. De Jong is de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden... en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw. Zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Taxiën draaien motoren kan nu op Schiphol en pand in Krukenjes Molensteen om Next Banen werkt. Op Schiphol kunnen vliegtuigen zonder draaiende motoren naar de startbaan worden gebracht met een volledig elektrisch taxibot. Volgens de luchthaven is dat een wereldprimeur. Het moet zorgen voor minder uitstoot, minder ultrafijnstof voor mensen die op het platform werken en een stiller platform. Taxibot wordt aan het neuswiel van het vliegtuig gekoppeld, waarna de piloot zelf stuurt. Momenteel zijn er 2 hybride taxibots en 1 volledige elektrische. Aan het einde van het jaar wil Schiphol met 6 taxibots aanrijden. Dan moeten er 70 vluchten per dag afgehandeld kunnen worden. Dat zijn er nu nog maar 8 per dag. EasyJet heeft 4 toestellen aangepast om met een taxibot te kunnen rijden. Om participatiebedrijf Spaarne werkt weer gezond te krijgen, beraden de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal zich op wat er moet gebeuren met ruim 20.000 vierkante meter grote bedrijfspand in Krukenjes. Als er geen maatregelen genomen worden, bedragen de onderhoudskosten van dit pand in 2027 6,9 miljoen euro. Een bedrag dat de komende 15 jaar oploopt tot 29 miljoen euro. Dat kan Spaarne Werk niet zelf betalen en moeten de 4 gemeenten ophoesten. Spaarne Werk zal daarom mogelijk moeten uitwijken naar nieuwbouw elders of delen van het vastgoed moeten gaan verhuren. Het gaat al jaren financieel slecht met Spaarne Werk, dat werkelozen uit de regio Haarlem aan een participatiebaan probeert te helpen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Je hoort het 1970, Lay Down Candles in the Rain van Melanie samen met de Edwin Hawkins Singers.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke dingen te doen zijn in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Eddie Grant, Martin Garrix, Everything But The Girl. Maar nu eerst DJ Tiësto. Hier is

0: Verder de boss himself, Bruce Springsteen met Brilliant Disguise.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meerradio.
0: Jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag. Hier is Everything But The Girl.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Man raakt zwaar gewond bij val van ladder en toekomstveerpont Ome Piet is onzeker. Een man is woensdagochtend van een ladder gevallen aan de Jadelaan in Hoofddorp. Het slachtoffer is hierbij zwaar gewond geraakt. Het incident vond plaats om 9 uur. De oorzaak van de val is nog niet bekend. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Veerpont Ome Piet is aan zijn laatste seizoen begonnen. De schippers Martin en Erik stoppen ermee en opvolgers zijn nog niet gevonden. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn in gesprek gaan met de exploitanten en andere betrokken partijen om de mogelijkheden voor behoud te verkennen. Voor buurmannen Martin en Erik is het 16e seizoen hun laatste. Ze hopen dat mensen zich het lot van de pont en de bezoekers van het Amsterdamse bos aan de overkant van de ringvaart bij Nieuwe Meer aantrekken en het initiatief willen overnemen. Het college benadrukt dat Veerpont Ome Piet een particulier initiatief is. De opvolging ligt daarom in het eerste instantie bij de initiatiefnemer zelf. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track.
4: I'm the bloodthirstiest believer. I'm the man in the arena.
5: De Meer Radio Super Track van deze week. The Script. Man in the Arena.
4: If

0: De supertrack van deze week, The Script met Man in the Arena.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Nathalie die vraagt dit nummer aan. Ze noemde in haar mail geen speciale reden. Nou Nathalie, we gaan er gewoon draaien. Op jouw verzoek. Hier is Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland.

0: Dat was Adele met Rumor Has It.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Er zijn meer dan 50 soorten organismen ontdekt die in staat zijn om plastic te consumeren en te verteren. Deze plastivoren omvatten verschillende soorten schimmels, bacteriën, koralen en de larven van bepaalde kevers en motten.

Dat was de enige hit van Edwin Collins, A Girl Like You. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, maar dat doen we na de klok van 9 uur. Hier is Coldplay, Clocks. Tot zo, na het nieuws.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
1: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. We zijn aanbeland in het tweede uur. En het tweede uur zijn we begonnen met de Mavericks. Dance the Night Away. Wat kun je verwachten het komende uur? Bijzondere berichten uiteraard. Ook, wat kun je doen in Haarlemmermeer? Leuke activiteiten. En we hebben muziek onder meer van Sarah Larsen, Michael Jackson, Willie William. Maar nu eerst Michael Todd met Earrings.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was Sacramento, Middle of the Road.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Actrice Mercedes McCambridge creëerde de angstaanjagende demonenstem in de horrorfilm The Exorcist op extreme wijze. Ze at rauwe eieren, rookte en dronk zwaar en liet zich tijdens het opnemen in een stoel vastbinden.

0: Je hoorde de lach van Vincent Price, maar het was Michael Jackson, Thriller.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De bekende politieke denker Niccolò Machiavelli genoot in zijn tijd niet van de volledige burgerrechten. De reden hiervoor was dat zijn vader destijds buiten een huwelijk was geboren.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Vliegers behalen principeakkoord met directie KLM en Jesper de Jong voor het eerst in de derde ronde Grand Slam toernooi. De piloten van KLM hebben na ruim een jaar een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De vliegers krijgen er 3,25% aan loon bij. Maandag kwamen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en KLM tot een principeakkoord. Onlangs meldde de VNV nog dat KLM het vertrouwen van de vakbond had geschaad, omdat de grond- en cabinebonden eerder een loonsverhoging van 3,25% kregen, terwijl de directie een nullijn wilde. Dit had vorig jaar stakingen tot gevolg. De VNV gaf daarna aan dat zij de druk op de onderhandelingen wilden opvoeren door zich in de voorkomende gevallen niet flexibel op te stellen buiten de cao-afspraken om, met annuleringen of vertragingen als gevolg. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor de eerste keer in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. De 25-jarige hoofddorper was in Parijs veel te sterk voor de Italiaanse kwalifier Federico Sina. 6-3, 6-1, 6-3. De Jong had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar werd als lucky loser alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. In de eerste ronde in Parijs was de Jong, nummer 106 van de wereld, in 4 sets te sterk voor de 41-jarige oud-winnaar Stan Wawrinka uit Zwitserland. In de derde ronde treft de Jong vrijdag de Rus Karen Khachanov. De Jong is de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud

0: Dat was Pompeii van Bastille.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Veel mensen zijn lid van een volkstuinvereniging om lekker buiten bezig te zijn. Maar vinden het ook gezellig om daar anderen te treffen of om met elkaar te praten over beplanting en snoeien. Zaterdag 30 mei in de vroege ochtend houdt volkstuinvereniging Tolenburg open huis. Je kunt het volkstuincomplex bekijken, meelopen met een rondleiding en kennis maken met de tuinders. En er is een imker aanwezig die vertelt over het bijenvolk. Als attentie krijg je een gratis stekje mee naar huis. Adres is Eiweg tegenover huis nummer 1129 en de tijd die is van 10 tot 1.

0: Hoor de Kings met Sunny Afternoon.
1: Dit is heel opmerkelijk.
0: Microscopische diertjes, de zogeheten Biddeloid rotifers, hebben al meer dan 80 miljoen jaar geen seks gehad. Om dit vol te houden herstellen ze hun DNA door genen te stelen van bacteriën, schimmels en planten.

was Anastasia met I'm Out of Love. We zijn aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Laidback, Bakerman. Een hele fijne dag. Werk ze en tot snel.

Cadabona con Johnny Wayne Sagabona.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Taxiën draaien motoren kan nu op Schiphol en pand in Krukenjes Molensteen om Next Banen werkt. Op Schiphol kunnen vliegtuigen zonder draaiende motoren naar de startbaan worden gebracht met een volledig elektrisch taxibot. Volgens de luchthaven is dat een wereldprimeur. Het moet zorgen voor minder uitstoot, minder ultrafijnstof voor mensen die op het platform werken en een stiller platform. Taxibot wordt aan het neuswiel van het vliegtuig gekoppeld, waarna de piloot zelf stuurt. Momenteel zijn er 2 hybride taxibots en 1 volledige elektrische. Aan het einde van het jaar wil Schiphol met 6 taxibots aanrijden. Dan moeten er 70 vluchten per dag afgehandeld kunnen worden. Dat zijn er nu nog maar 8 per dag. EasyJet heeft 4 toestellen aangepast om met een taxibot te kunnen rijden. Om participatiebedrijf Spaarne werkt weer gezond te krijgen, beraden de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal zich op wat er moet gebeuren met ruim 20.000 vierkante meter grote bedrijfspand in Krukenjes. Als er geen maatregelen genomen worden, bedragen de onderhoudskosten van dit pand in 2027 6,9 miljoen euro. Een bedrag dat de komende 15 jaar oploopt tot 29 miljoen euro. Dat kan Spaarne Werk niet zelf betalen en moeten de 4 gemeenten ophoesten. Spaarne Werk zal daarom mogelijk moeten uitwijken naar nieuwbouw elders of delen van het vastgoed moeten gaan verhuren. Het gaat al jaren financieel slecht met Spaarne Werk. Dat werkelozen uit de regio Haarlem aan een participatiebaan probeert te helpen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt,

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: A9, 2 weken afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer, tussen de bedrijven.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbrugge kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
3: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
2: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
4: Hey, die laatste die was van mij, hè?
2: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
5: A9, 2 weken afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
2: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbrugge kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Dat gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Strandbus moet files naar kust deze zomer beperken en winkels in Hoofddorp ontruimd vanwege vreemde geur. De strandbus rijdt deze zomer weer vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. De bus rijdt elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus. De speciale lijn vertrekt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Reizigers kunnen gratis parkeren bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen. Volgens de provincie moet de strandbus lange files richting de kust verminderen. Ook hoeven bezoekers die niet gebruik kunnen maken van deze speciale lijn daardoor minder lang te zoeken naar een parkeerplaats bij het strand. Meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. De hulpdiensten kwamen rond 1:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond de winkels. Over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of van mensen die onwel zijn geworden door de geur.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Annette. Dan krijg je van mij de ANWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam Den Haag. Bij tussenknooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen 22 minuten sta je stil. Dan nog ook de Nieuw-Vennep. Hoogmade 4 minuten sta je stil. Daar dus op diezelfde A4 Amsterdam Den Haag. En dan nog de N205 Zwanenburg Nieuw-Vennep. En de aansluiting met de N201 en Nieuw-Vennep. 6 minuten sta je stil. Veel succes in die avondfile. Spits.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Onderweg.
5: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.
3: Goedemiddag.

0: Little Mix en CNCO hoorde je.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Goedemiddag, we zijn nu weer onderweg naar het weekend en ook onderweg naar huis, hoop ik, voor jou. We hebben weer een kerstverse uitzending voor je. Zometeen om 17:30 natuurlijk een gouden ouwe. En we hebben zometeen het honkbalteam NL onder de 12e gast. Miguel, Link en Kai die gaan van alles vertellen over het Europees kampioenschap wat zij in Frankrijk gaan spelen. Het honkbalteam NL onder de 12 dus. Dus we hebben een hele leuke, gezellige, volle uitzending voor je. Ook muziek van Suzanne en Freek heb ik klaarstaan. Imagine Dragons en nu eerst Liquido.
1: Tot 6 uur. Onderweg.
2: Onderweg.
1: Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.

0: van de grootste festivalklassiekers die je maar kan voorstellen. Narcotic en Liquido. Hoor je hier op meer radio op jouw vrijdagmiddag. In de studio heb ik de gast van Team NL onder de 12, Miguel, Link en Kai. Jullie zijn heel hard aan het trainen voor het Europees kampioenschap honkbal. Het is van 7 tot 11 juli in Frankrijk, in Évry-Courcouron. Om precies te zijn, als ik het goed zeg. Jongens, ik heb een vraagje aan jullie. Hoe train je nou voor zoiets, voor zo'n toernooi? Hoe doe je dat nou? Ga je dan meerdere keren per week oefenen? Of ga je dan ook een beetje sporten en bewegen oefenen? Of hoe gaat dat? Hoe train je voor zo'n kampioenschap? Kunnen jullie dat uitleggen?
1: Ja, het is eigenlijk meer, je traint 1 keer per week. Op de maandag altijd. Dus maar je kan ook gewoon zelf trainen.
0: Oké, heel goed, heel goed. En doen jullie dan ook een soort van oefenwedstrijden? Dat je dan eerst even gaat oefenen? En hoe gaat dat dan? Doe je dat dan tegen een team van een andere vereniging? Of doe je dat met elkaar? Hoe oefen je zo'n wedstrijd?
1: Het is meer, we hadden woensdag nog een oefenwedstrijd. Dat is meer, zeg maar, tussen Haarlem en Hoofddorp in. Mm-hmm. Dus Kennemerland. En dat is meer, zeg maar, hier in Nederland moeten we gewoon wedstrijdjes tegen verenigingen.
0: En wie heeft er gewonnen?
1: Wij.
0: Jullie, kijk, dat bedoel ik heel goed. Hey, jullie gaan in juli, is natuurlijk de bedoeling, naar Frankrijk om die Europese titel binnen te halen. Maar nou is het zo dat er helaas geen subsidie is voor zo'n talentenprogramma. Dus jullie moeten die reis eigenlijk helemaal, ja, een beetje zelf betalen. En jullie hebben een sponsoractie opgezet. En jullie hebben ook volgens mij al een paar acties gedaan om geld binnen te halen. Wat hebben jullie allemaal al precies gedaan om die reis te kunnen bekostigen?
2: Blikken inzamelen voor statiegeld, bij langs deuren gaan en zo.
0: Oké, heel goed, heel goed. En volgens mij hoorde ik ook iets van sleutelhangers, toch? Die mensen kunnen kopen en dan gaat dat geld in de pot?
1: Zeker, ja.
0: En weten jullie al hoeveel jullie tot nu toe hebben opgehaald?
1: Nee, niet precies.
0: Niet precies? Nou, ik heb eventjes de site erbij gepakt. En op dit moment staan jullie al op iets meer dan 6.000 euro opgehaald. Maar er moet nog eventjes wat bij natuurlijk.
1: Ja.
0: En van dat geld, waar is dat dan allemaal voor nodig? Is dat dan de McDonald's of iets heel anders? Kan je dat uitleggen?
1: Het is meer voor het toernooi, zeg maar, voor de reiskosten. Want we gaan met de bus naar Évry.
0: Met de bus helemaal?
1: Ja, 6 uur rijden.
0: Wauw.
1: En natuurlijk nog een wijntje voor de...
0: Voor de trainers, inderdaad. Ja, niet voor jou, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Hey, en hoe vinden jullie het nou dat er voor zo'n programma geen geld is? Dat daar geen niks voor beschikbaar is? Vinden jullie dat jammer of vervelend?
1: Nou, aan de ene kant is het weer jammer, maar aan de andere kant is het ook weer leuk. Want dan kan je mensen gaan vragen of ze kunnen doneren.
0: En kunnen mensen ook doneren? Waar kunnen mensen doneren? Want dat willen we natuurlijk wel weten.
1: Via de site van...
2: Yvonne van Gennep.
1: Ja.
0: Oké, okay, heel goed. Ik zie hier ook in de site Yvonne van Gennep Talentfonds inderdaad. Yvonne van Gennep, en dat is dus YVGTF.nl. Dus Yvonne van Gennep Talentfonds. Staat dat voor? Via die website kan je doneren. Jij had net een verzoekje. Nee, jij had een verzoekje volgens mij. The Imagine Dragons, Whatever It Takes. Dus die gaan we nu draaien. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Want ik heb begrepen dat jullie ook allemaal hobby's hebben. En allemaal dromen en ambities. We willen natuurlijk ook weten wat de sporters, hoe jullie erin staan. Dus zometeen meer. Nu eerst even muziek. The Imagine Dragons en Whatever It Takes. En een verzoekje van de jongens van Team NL.

0: Imagine Dragons en Whatever It Takes. We zijn hier nog steeds met de jongens van honkbalteam NL onder de 12. Eventjes een vraag. Hoe erg houden jullie nou van honkbal? Ja. Waarom honkbal? Vertel.
1: Het is een leuk spelletje en het is gewoon leuk om te doen.
0: Oké. Okay. En jij?
2: Ja, dus ik vond het heel leuk omdat ik een film had gezien over honkbal. Dus
0: en welke film was dat?
2: The Sandlot.
0: The Sandlot, oké, die ken ik niet. Aanrader, of niet?
2: Ja, heel ja? erg aanrader.
0: Oké, heel goed. En door die film is het dus eigenlijk een beetje gekomen dat je zegt, nou, honkbal, dat wordt mijn, dat is mijn sport.
2: Ja.
0: Wil je daar dan ook verder nog mee gaan? Of zeg je, nou, het is nu gewoon leuk en later wil ik iets anders gaan doen?
2: Ik wil daarin verder gaan.
0: Je wil erin verder gaan. Oké, nou, dan ben je al goed op weg. En jij naast hem, wat vind jij nog meer leuk naast honkbal? Wil jij daar ook verder in gaan of zeg je, nou, leuk voor nu?
1: Ik vind vissen leuk, maar ik wil wel verder in honkbal gaan.
0: Oké, heel goed, heel goed. En waarom vissen dan? Want vissen en honkbal, dat ligt heel ver uit elkaar qua hobby's.
1: Ja, ik vind vissen gewoon mooie dieren en ik wil ze gewoon vangen.
0: Oké, heel goed. Je bent echt van het vangen. Jullie willen ook winnen volgens mij, hè, altijd. Ja, heel goed, heel goed. En die reis naar Frankrijk, waar kijken jullie nou het meest tegenop? Wat vinden jullie het spannendst?
2: Ja, de wedstrijden.
0: De wedstrijden, ja. En volgens mij zei je buurman ook nog iets anders, net.
1: De busreis.
0: De busreis, inderdaad. En waarom de busreis? Vertel eens.
1: Het is spannend. Dan ben je zenuwachtig naar de wedstrijden en dat vind ik spannend.
0: Ah, het is een beetje dat gevoel er naartoe. Dat je denkt, oh, ik moet zo meteen gaan presteren. Is dat het een beetje?
1: Ja.
0: Oké, heel goed. En waar kijken jullie nou het meest naar uit? Want het gebeurt niet heel vaak dat je zoiets tofs kan doen. Wat is nou het leukste waarvan jullie zeggen, ja, dat lijkt me echt heel tof?
2: Als een team spelen.
0: Als een team spelen. Dat is een heel mooi antwoord. Als een team spelen. En jij de buurman daarnaast?
1: De finale halen.
0: De finale halen, oké. Okay. En die gaan jullie natuurlijk gewoon halen, hè? Die gaan jullie toch ook winnen, lijkt mij?
2: Ja.
0: Oké, okay, heel goed, heel goed. Ik heb hier de jongens van Team NL onder de 12 honkbal bij mij in de studio. Want jullie gaan in juli naar Frankrijk. Want daar gaan jullie de Europees kampioenschap... De Europees kampioenschap, toch, is het?
2: Ja, Europees. Ja, ja.
0: Die willen jullie gaan winnen. En daar is nog wat geld voor nodig, zoals we net ook al zeiden. Op dit moment is er €6.000 opgehaald. Maar er is in totaal €17.000 nodig. Dus ik zou zeggen, jongens, doe eventjes een oproepje aan al die lieve mensen die aan het luisteren zijn. Misschien is het wel de buurvrouw of een tante of de mevrouw die altijd bij de bakker de brood haalt. Of misschien wel een ondernemer die zegt, nou, die jongens die wil ik steunen. Doe een oproepje aan alle luisteraars. Waarom moeten mensen doneren voor die reis? En waar kunnen mensen dat doen? Take it away, jongens.
2: Jullie moeten doneren, omdat wij willen heel graag het EK spelen. En daar hebben wij altijd heel veel lol
0: in. Wil jij er nog iets aan toevoegen?
1: Je kan sponsoren op yvonnevangennep.com.
0: Heel goed. yvonnevangennep.com. Ga daar dus naartoe om een donatie te doen. Wij hier bij Meer Radio steunen jullie natuurlijk in jullie complete reis daar naartoe. Heel veel succes. En als jullie winnen, komen jullie dan weer langs?
2: Ja.
0: Ja? Top. Deal.

0: hij maakt supergoeie muziek, Post Malone. Maar ik heb dus wel eens gehoord dat hij heel erg schijnt te stinken en niet zo heel erg verzorgd is. Maar goed, dat zijn dan maar geruchten en dat moet je dan maar aannemen of niet. Post Malone. En een chemical. Ik heb nog steeds de jongens van Team NL in de studio. Want jullie zeiden net, toen dacht ik, ja, dat wil ik natuurlijk even horen hoe dat zit. Jullie zijn vijanden, maar ook vrienden. Leg even uit, hoe zit dat precies?
1: Ja, dus we spelen Team NL, maar dat is zeg maar alle spelers in Nederland. Mm-hmm. En je hebt ook zeg maar een teams. En ik zit dan in Amsterdam en hij zit in Hoofddorp.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus een beetje Ajax-Feyenoord in voetbaltermen, of niet?
1: Ja.
2: Ja.
0: Oké, en gaat het dan wel goed als jullie dan samen nu in Team NL zitten? Of is het dan van, oh, wat was dat een stomme actie van je? Waarom deed je dat nou?
1: Nee, het gaat heel goed.
0: Ja, dat gaat wel heel goed?
1: Ja.
0: Oké, gelukkig. En jij had nog een verzoekje, die ga ik voor je draaien. Waarom M&M?
2: Ik vind rap luisteren leuk. En M&M is gewoon een goede rapper.
0: Dat is waar, hij is zeker een goede rapper. Lose Yourself. Nog één keer eventjes een oproepje. Doneren, dat kan via de website Yvonne van Gennep Talent Fonds. Want er moet nog flink wat geld worden opgehaald, volgens mij. Hebben jullie nog een boodschap voor de luisteraars? Naast de donatie. Kunnen we jullie ergens volgen online trouwens?
1: Via Team NL.
0: Via Team NL. Is er een Instagram of een Facebook? Hoe kunnen jullie volgen?
1: Volgens mij is het Instagram en Facebook. Volgens mij meestal Instagram.
0: Instagram, oké. Nou, dan ga ik zo meteen eventjes de Instagram checken. En als je nou denkt, ja, ik wil zelf ook even die Instagram bekijken en zelf doneren. Die zal ik delen op mijn stories. Kijk even op Instagram, @tisdelano. En dan zal ik even de website delen en ook meteen hun reis. Zometeen de headline op half, maar nu eerst jouw verzoekje. M&M. Dit is Lose Yourself.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: A9, 2 weken afgesloten tussen Badhoevedorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Krijg je van mij de ANWB-verkeersinformatie. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. 6 minuten sta je daar stil. En ook de andere richting Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 22 minuten. En dan ook nog Nieuw-Vennep-Zoeterwoude-Rijndijk. Ook 9 minuten sta je stil. En dan heb ik er nog eentje op de N201 uit Hoorn-Hoofddorp. Tussen Schiphol-Rijk en de aansluiting met de A4. Die is dicht. Vrij veilig.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
0: De Lano van Steenveld.

0: Gracie Abrams en Hit the Wall hoor je hier op Meer Radio.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, we gaan ook gewoon door met de actualiteiten zoals je die altijd van mij krijgt en gewend van mij bent. De A9 die is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Het verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk, Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. Het is jouw vrijdagmiddag onderweg naar het weekend, onderweg naar huis hopelijk. Met de lekkerste muziek voor je klaarstaan, zometeen Afrojack. Nu eerst de supertrack van deze week.
1: Meer radio, supertrack.
2: I'm the blood, sweat, tears, believer. I'm the man in the arena.
3: De Meer radio, supertrack van deze week. The script, man in the arena.

Je hebt zo van die bands die hele stadions, arena's en festivalweiden geweldig knap kunnen animeren. Denk aan bijvoorbeeld The Fray, The Killers, Maroon 5. Maar ook The Script mag niet ontbreken in dat rijtje. Een inleiding hebben de Ieren niet meer nodig, want sinds 2008 worden er nummers uitgebracht die inmiddels miljarden keren worden beluisterd op de digitale kanalen. De fysieke platenverkoop loopt ook in de vele miljoenen ondertussen. Ja, en binnenkort brengen ze dus een nieuwe plaat uit. Een nieuw album eigenlijk. En Man in the Arena is daar één van. Ja, en zelden was een titel zo goed gekozen. Gaat deze werken op de reusachtige festivalpodia? Ja, tuurlijk. De song die staat synoniem voor arena pop. Het genre voor fans die graag de longen uit het lijf zingen tijdens de optredens. En dat dan met tienduizenden gelijkgestemden. Mensen hebben behoefte aan het groepsgevoel. En dat is toch wel een beetje wat de Script aan zijn publiek geeft. Het gevoel dat je als individu deel uitmaakt van een gemeenschap. Een groter geheel. Het album The User's Guide to Being Human komt uit op 14 augustus. En op 11 juli staan de Ieren in de Johan Cruijff Arena.

0: om je misschien even wat meer op te vrolijken met die regen die er nu buiten valt. Pitbull en John Ryan. En hoe heet het nummer ook alweer?
1: I'm a fireball.
0: Oh ja.
2: Onderweg nieuws.
0: Dat was hem. Vorige week had ik te gast in de studio. Maandag had ik over de telefoon een van onze DJ's. Die was op dat moment razende reporter, want die stond bij de Krukiusbruggen. Die kampen namelijk sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdag 's avonds en 's nachts afgesloten. Het verkeer moet dus omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de nieuwe bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig geopend waren. Dus ze hebben er 2 jaar aan gewerkt, vervolgens gaan ze open en dan gaat het ook meteen weer mis. Het is jouw vrijdagmiddag onderweg naar het weekend en onderweg naar huis. Of misschien werk je wel thuis. Dat kan natuurlijk ook. Als je maar binnen zit, want in deze regen wil je niet buiten zijn nu. Zometeen lekkere muziek komt eraan van Nielson en Bruno Mars. Nu eerst nog eventjes Martin Garrix en Mad.

Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het is bijna 5 uur, je krijgt het nieuws. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Het is 1 over 5. Je krijgt van mij de ANWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade 18 minuten staarden stil. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart 6 minuten. En dan nog de N201 Uithoorn-Hoofddorp. Tussen Schiphol-Rijk en de aansluiting met de A4. De weg is daar dicht vanwege een ongeluk.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Onderweg.
4: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.
2: Goedemiddag.

Nielson en Sexy als ik dans op jouw vrijdagmiddag hier op Meer Radio. Het is 5 over 5. Het weekend staat voor de deur. Heb jij nog leuke plannen of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet even in mijn agenda kijken of ik allemaal hele leuke plannen heb. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit de Haarlemmermeer. Laatst zei iemand tegen mij, Delano, het is niet de Haarlemmermeer, maar gewoon Haarlemmermeer. Dus het nieuws uit Haarlemmermeer. Want het is natuurlijk geen meer meer, maar een gemeente inmiddels. Al het nieuws uit Haarlemmermeer krijg je dus van mij. En ook de lekkerste muziek staat voor je klaar. De nieuwe Noah Kahan komt eraan. En we gaan even terug in de tijd met Robbie Williams. Nu eerst hoor je Bruno Mars. Ja.

0: Bend & Break. En daarvoor hoorde je nog Bruno Mars en I Just Might.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Het centrum van Bad Hoeverdorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoeverdorp duurt van 10 tot 5. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoeverdorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en voor oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoeverdorp. Je krijgt zometeen van mij de hoofdpunten op half. Excuus, over Robbie Williams komt eraan. En ik heb nieuws voor je over een fietsroute. Nu eerst de nieuwe Noah Kahan. Dit is American Cars op Meer Radio.

0: Robbie Williams. Hoorde je en She's the One. En daarvoor nog de nieuwe Noah Kahan en American Cars.
1: Onderweg nieuws.
0: De doorfietsroute door Badhoevedorp. Het nieuwe fietspad dat gepland was tussen de Sloterbrug en de Schipholweg. Dwars door het historische Badhoevedorp. Ja, die fietsroute gaat dus niet door. Dat laat wethouder Marja Ruigrok weten. Veel bewoners die gaven aan dat ze zich toch wel zorgen maakten over de onderzochte routes. De gemeente heeft die zorgen serieus genomen. En dat ging dan bijvoorbeeld over onder andere de veiligheid. Ze vrezen onveilige situaties door snelle fietsers in een gebied waar veel wordt gewandeld en waar scholen en voorzieningen voor kinderen zijn gevestigd. Veel bewoners vinden de huidige route ook erg onveilig. Ja goed, en deze nieuwe route is dus nu ook als onveilig bestempeld. Dus het gaat allemaal niet door. Er werd onder andere ook bezwaar gemaakt tegen de doorgaande fietsroute door het parkachtige en groene gebied. Vanwege dus het parkachtige en groene karakter. Als alternatieve routes waren onder andere de Rijstvogelstraat via de Sloterweg geopend.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoeverdorp. De Krukjesbruggen kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoeverdorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoeverdorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoeverdorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoeverdorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Krijg je van mij de ANWB-verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 9 minuten staan er stil. En dan nog eentje op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam. En afrit Noordwijkerhout. 6 minuten staan er stil. Succes!
0: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.
2: Goedemiddag. Dit is de gouden ouwe van vandaag. Bruce Springsteen en Born in the USA.

0: Elke vrijdag rond dit tijdstip krijg je van mij een gouden ouwe. We gaan even terug de tijd in. Vandaag was dat Bruce Springsteen en Born in the USA. De zonnetje schijnt lekker in de Haarlemmermeer. De regen is inmiddels gevallen. Het is zo'n temperatuur vandaag van 24 graden en die daalt naar 16 vannacht. Maar goed, morgenochtend weer lekker warm met 22. Al is volgens mij de komende dagen de weersvoorspelling niet zo heel erg positief. Dus wat we niet hoeven te pakken is de strandbus, maar daar heb ik wel nieuws over.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: De strandbus rijdt deze zomer weer vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan zee. De bus rijdt elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus. De speciale lijn vertrekt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Reizigers kunnen gratis parkeren bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen, waar ze ook altijd een Mysteryland geven. Daar stap je dan over. Volgens de provincie moet de strandbus lange files richting de kust verminderen. Ook hoeven bezoekers minder lang te zoeken naar een parkeerplaats bij het strand. De strandbus maakt deel uit van het programma Bereikbaarheid Kust. Ik kan je wel zeggen, gisteren was ik toevallig op Zandvoort. Die bereikbaarheid is niet supergoed. Dus ik hoop dat deze bus iets beter gaat werken. Je hebt natuurlijk de trein en de bus. En het vervelende van die bus is dat er dus maar één soort van toegangsweg is naar Zandvoort. Ik heb wel eens in die file gestaan, in de bus en in de auto. En dat is geen pretje. Dus inderdaad, wat mij betreft mag daar best wel een extra bus voorbij komen, inderdaad. We lopen tegen 6 uur aan. Je krijgt van mij nog zometeen Taylor Swift en natuurlijk al het lokale nieuws. Nu eerst gaan we heel eventjes, gewoon even chill. Even rustig en even doen alsof we op een heerlijk strand zitten met een cocktail in onze hand. Dit is Jason Mraz en I'm Yours op Meer Radio.

Jason Mraz en I Am Yours. Helemaal aan het begin van de uitzending had ik de jongens van het Team NL Honkbal onder de 12 te gast. Zij gaan in juli gaan zij namelijk naar Frankrijk voor het Europees kampioenschap. Maar nou wil het zo zijn dat daar dus geen geldend voor zijn, geen fondsen. En daarom hebben ze onze hulp een heel klein beetje nodig. Dus zij waren te gast om te vragen, doneer, want dan kan Nederland ons vertegenwoordigen onder de 12. Dus in Frankrijk op het Europees kampioenschap honkbal. Ik heb het hier over honkbal. Ben je nou benieuwd hoe en waar je kan doneren? Check dan even mijn Instagram en dat gaan we ook delen op de Instagram van Meer Radio. Dat is Tis Delano, of check even de Meer Radio Instagram en dan komt hij daar ook voorbij. Het is de lekkerste muziek voor je met zometeen Ed Sheeran na Taylor Swift.

Sheeran en Shivers hoorde je hier op Meer Radio. Als ik aan jou vraag wat voor dag is het, dan zeg jij het is vrijdag. Of dan zeg jij misschien het is 29 mei. Wat nou als ik jou zeg dat het vandaag de verjaardag is van Willem Holleder? Ja, die is vandaag 68 geworden. En niet alleen Willem hoor. Er zijn nog andere hele grote namen die ook jarig zijn of jarig waren. Zo was dit onder andere de verjaardag van John F. Kennedy. Nou, natuurlijk niet een hele mindere. En ook LaToya Jackson is vandaag jarig. Die is 70 jaar geworden. Ja, en weet je wie vandaag ook jarig is? Rutger Kastricum. Nou, dan 47 is hij geworden. En ook deze, Noel Gallagher van Oasis natuurlijk. 59 jaar is hij geworden. Je hoort ze nu met Wonderwall.

0: Oasis en Wonderwall op meer radio. Noel Gallagher, zanger van Oasis. Vandaag jarig en ook aan alle andere jarigen gefeliciteerd. Zo. Het is bijna 6 uur. Zometeen hoor je duik in het weekend. Maar dat hangt er even vanaf of Dirk Jan vandaag ook het weekend in gaat duiken. En anders gewoon de lekkerste muziek voor je klaarstaan hier op Meer Radio. Volgende week ben ik er een weekje niet. Nee. Volgende week ga ik iets heel leuks doen. Dan ben ik namelijk in Barcelona op een festival. Gooi ik er gewoon zo even in. Dus dan ben ik er niet. En ik weet nog even niet wie mij komt vervangen. En of ik word vervangen. Maar dat hoor je dan allemaal later. Check nog even mijn Instagram, Annie van Meer Radio, voor een donatie aan de jongens van Team NL Honkbal onder de 12. En dan ben ik er over 2 weken weer. En dan hebben wij studiogasten. Wie, dat hoor je later.
1: Dit was Onderweg. Kijk voor meer Onderweg op meerradio.nl/onderweg.
0: Heel erg fijn weekend. We sluiten af met Clean Bandit en Zara Larsson. Dit is Symphony.

0: Radio. Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
4: Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Ockhuizen.
5: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
4: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
6: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
4: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
7: in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
3: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: veel.
1: Wat een lekker zomers begin. Zo van deze Meer in het Weekend. Roxy Dekker en Sugar Daddy.
2: Meer in het Weekend.
1: Ja, daar luister je naar. Tot 10 uur vanavond. Op deze vrijdagavond, de 29e van mei 2026. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Het is de vrijdagavond van Meer Radio, waarin wij natuurlijk zoals elke week, ook deze week weer, een lekker begin van je weekend voor jou regelen. En daar zijn we goed in. Ja, daar zijn we heel goed in, vind ik zelf. Doen we namelijk al heel wat jaren. En ja, dan is het ook wel zo dat we er natuurlijk heel goed in moeten zijn. Hè? Want anders dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Dus ja, ook deze week gaat het weer goed komen. En ja, na zo'n lekkere week met zulk lekker weer wat we gehad hebben, is het volgens mij ook wel heel makkelijk voor mij om gewoon je weekend positief te beginnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Want wat een lekker weer was het. Ik weet niet of je er heel veel van mee hebt kunnen krijgen, maar persoonlijk heb ik dat wel gedaan. Het was natuurlijk Pinkster afgelopen weekend, waarbij het natuurlijk schitterend weer was. Vervolgens was het woensdag net iets minder, maar daarna werd het weer lekker. En ja, het is gewoon mooi. Ja, ik ben blij, ik word gelukkig. En dat is, ja, daar moet je het dan maar mee doen. En dan ga ik dat proberen uit te dragen, in ieder geval op de radio, tussen nu en 10 uur. Want ja, dit is mijn bijdrage aan de vrijdagavond, die we natuurlijk om 6 uur begonnen zijn met duiken in het weekend. De komende 2 uur ben ik er dan met Meer in het Weekend. En dan, jawel, dan is er ook nog To The Weekend. En daarmee is dan de vrijdagavond compleet en is je weekend dus officieel hier op Meer Radio begonnen. Straks heb ik voor je in deze uitzending natuurlijk een partyplanner. We hebben de sportnieuws. Het wordt wel steeds minder, want ja, de zomer begint te komen. We hebben natuurlijk nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. We hebben het uitgebreide weerbericht en gezelligheid ontbreekt niet. Dat afgewisseld met lekkere muziek van onder andere U2, Suzanne en Freek, Wish the MC's. En zo dadelijk als eerste Fats & Small samen met Earth, Wind & Fire en September 99. Komt het helemaal goed en gaan we ervoor zorgen dat je weekend dus goed begonnen is. Voor nu zeg ik gewoon een hele goede avond. Welkom. Tot 10 uur is dit Meer in het Weekend.
3: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijenhoek.

0: Lekkere plaat hoor, The Proclaimers. En I'm gonna be 500 miles. Ja, dan zit ik me nog altijd weer allerlei dingen af te vragen. Ga ik nu niet doen. Ik ga het gewoon gezellig houden. Daarvoor hoorde je een hele fijne van Wiz the MC. Samen met Bees and Honey en Show Me Love. En Earth, Wind and Fire in een speciale Fats & Small remix van September 99. Hoorde je als eerste in dit blokje van drie platen op een rij.
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Juist, en dan is het tijd voor de Party Planner. Welke feesten zijn er? Waar kun je heen? Wat is gezellig? Ik heb er weer twee voor je uitgezocht. De eerste die ik voor je heb is dinsdag 9 juni. Dat is wel leuk. Muziekbende Zomerfestival 2026 is het dan. Het is allemaal in de Grote Duik. Het poppodium van C. En benieuwd wat onze talentvolle leerlingen in huis hebben. Tijdens het muziekbende Zomerfestival stappen zij het podium op om te laten horen waar ze het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. In de muziekbende band van C. spelen leerlingen samen en ontwikkelen ze hun muzikale vaardigheden tijdens deze avond. In de Grote Duik van C. maak je kennis met maar liefst 11 bands. Lightning Strikes, The Gold Stripes, The Medicine, Coda, Tuesday 242, sorry. The Funky Snakes, Dan, Wee, Ethic Vale. Oh, sorry, weet ik veel moet het eigenlijk zijn. Staat daar zo gek geschreven. Band of Je Leven, Blue Band en Monday Music Beats. Het zijn allemaal bands die dus een hoop geleerd hebben bij Zetpunt. En dat allemaal ten gehoor komen brengen in de Grote Duik. Op 9 juni, dinsdag 9 juni vanaf 7 uur. En de toegang is gratis. En dat is natuurlijk wel leuk. Dan gaan we iets verder in de tijd naar 19 juni. Dat is een vrijdagavond. Dan is het in het poppodium van de Grote Duik vroeg zat. Het succesvolle dansconcept brengt het nachtleven terug naar de avond. Dat betekent evenveel feest, maar op een lekker normale tijd naar bed. Waardoor je de volgende dag gewoon fit bent. En dat is wel een win-win. Muzikaal gaat het heen en weer. Van disco naar pop, reggae naar rock, happy naar hip-hop. En alle andere dansbare tunes komen langs. DJ's Rob Denies en MC Rick Rossig gooien alles in de mix. En je weet het, hè, je moet vroeg beginnen. Want ja, het is ook weer vroeg klaar. Dat is dan wel weer fijn. 18:50, dat zijn de kaarten. Het is in de Grote Duik, begint om 19:30. Op vrijdag 19 juni 2026. Tot zover deze partyplanner. Meer partyplanner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. Hier op Meer Radio.
1: Partyplanner, dit is Meer in het Weekend.

Ja, Suzanne en Freek op de radio en halverwege... ja, kan gebeuren dat je elkaar halverwege ontmoet. Dat is natuurlijk wel erg leuk. Hey, over Suzanne en Freek gesproken. Ja, die zijn bezig met hun Gelredome-tour. Het zijn gewoon 10 shows die ze daar geven in de Gelredome. Ze zijn begonnen op vrijdag 15 mei. En gaan door tot en met komende zondag 31 mei. Hebben ze in de weekenden die daartussen zitten elke keer... 3 shows, denk ik. 3-4 shows per weekend deden ze. En dus vanavond ook. Vanavond staan ze daar ook in het Gelderdam. En dus ook nog morgen en zondag. En wat natuurlijk ook leuk is, is dat Ruben Hille, de winnaar van The Voice of Holland... uit team Suzanne en Freek, daar ook in ieder geval in het voorprogramma mag staan. Dus dat is wel heel gaaf, zeker voor hem. Maar ik hoor goede verhalen over die show. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar ik hoor hele goede verhalen. Dus we gaan het zien en we gaan het vast nog wel horen. Maar iedereen is enthousiast tot nu toe. Nou, dat is toch wel heel mooi, of niet, Sops? Goed, daarvoor nog Skyward, mooie plaat van David en Michel. We zorgden ervoor dat we hard richting 9:30 gaan. En dat betekent dat we naar het meer nieuwsoverzicht gaan. De headlines van het nieuws. Word je bijgepraat over alles wat er in de wereld gebeurd is. Draag snel bij je terug met het volgende deel. Meer in het weekend, waarin we straks onder andere natuurlijk nog sportnieuws voor je hebben. We gaan ook nog heel veel lekkere muziek draaien van onder andere James Morrison, ABBA en ook Burna Boy gaat langskomen. Maar voordat het allemaal zover is, eerst nog een hele mooie plaat van een Ierse band. Een Ierse grote band. Ik heb het over U2, je hoort ze nu op de radio. Dit is op Meer Radio. Beautiful day. The heart is a blue.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
4: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
3: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: lekker begin van het tweede deel van dit eerste uur. Meer in het weekend. Train hoorde je op de radio met Drive By. Zorg ervoor dat het 8:56 werd op deze vrijdagavond. De 29e van mei 2026. Zo dadelijk heb ik voor je sportnieuws. Welke wedstrijden zijn er, waar kun je heen en wat kun je bekijken? Verder natuurlijk nog heel veel lekkere muziek van onder andere James Morrison, ABBA en zo dadelijk als eerst Burna Boy samen met Shakira. En verder ontbreekt ook gezelligheid niet. Hè? Nee, daar zijn we goed in hier op Meer Radio. Dus wees gerust, het wordt ook echt, denk ik in ieder geval, best heel gezellig.
1: Lente in Haarlemmermeer.

Is al heel oud, hè, deze muziek. Maar het blijft toch wel gewoon heel erg fijn. ABBA hoorde je en The Winner Takes It All. Daarvoor Burna Boy samen met Shakira en Die Die op de Meerradio vrijdagavond. Bracht de tijd 9:15. En 9:15 is het moment dat wij gaan kijken of er nog sportnieuws is. En ja, er is wel wat sportnieuws, maar het is niet veel, hoor. Nee, het begint steeds minder te worden. We beginnen even met het voetbal. Hoofddorp. Zondag 1 van Hoofddorp uit de vierde divisie. Landelijk heeft de competitie afgesloten afgelopen zaterdag, 23 mei. Deden ze helaas met een 3-1 nederlaag bij Hollandia uit Horen. Maar voor Hoofddorp zat er niet heel veel anders op dan gewoon de wedstrijd uitspelen. Want ze stonden heel netjes zesde en zijn ook zo geëindigd in de competitie. Dus ik vind het knap. Gepromoveerd, zo, goedemorgen. Afgelopen seizoen natuurlijk vanuit de eerste klasse naar de vierde divisie. En ze hebben het heel erg netjes gedaan. Dan kijken we naar Nieuw-Vennep. Daar speelde Dios zijn laatste wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Wartburgia. En die wedstrijd werd in een 2-2 gelijkspel. Dus ook heel netjes voor de mannen daar uit Nieuw-Vennep. En tot slot, de mannen van DSOV, ja, die waren al klaar. Laatste wedstrijd was gelukkig nog wel gewonnen tegen Roda 23 uit Amstelveen. Maar, ze waren helaas al gedegradeerd naar de derde klasse. Waarin we volgend jaar wel weer leuk misschien wat derbies gaan krijgen. Onder andere tegen Zwanenburg. Dus dat is dan wel weer leuk. En de eerstvolgende wedstrijd is nog niet bekend. Wat er nog wel is natuurlijk is voor het tweede team van DSOV. Dat moet ik dan toch ook wel even noemen natuurlijk. Dat is belangrijk. DSOV 2, de puntentappers. Die spelen wel na competitie. Kunnen nog promoveren naar de reserve eerste klasse. En laten we hopen dat het lukt. Aankomende zondag 11 uur moedigen ze aan de mannen daar aan de zijdewinden in Vijfhuizen. Gaan we door met het hockey. Komende zondag wordt er nog gehockeyd door de dames van de Kikkers. 1:15 ontvangen zij Allianz daar in Nieuw-Vennep. De heren hebben geen wedstrijd. En de dames van de Reigers spelen ook een wedstrijd. Zij moeten naar Haarlem en spelen daar 1:15. Lekker dichtbij. Dus je kunt ook de dames hier uit Hoofddorp kun je in ieder geval gewoon gaan aanmoedigen. Dan tot slot nog het honkbal. Komend weekend speelden de mannen van de Pioniers hun wedstrijd tegen HCAW in Bussum. Ze spelen uit in Bussum. 2 wedstrijden om 12:00 en om 2:30.

0: Heb je het gezien? Heb je het gewoon gezien? Afgelopen zondag, derde plek. Het eerste podium voor Max Verstappen in het seizoen 2026, wat zo slecht begon. Met die Red Bull die niet vooruit te branden was, maar inmiddels toch best aardig gaat. Al moest hij wel zijn meerdere herkennen in winnaar Kimi Antonelli en de nummer 2 Lewis Hamilton. En eigenlijk vond ik het mooiste van de wedstrijd. Het was een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik weet niet of je het gezien hebt. Het was een late wedstrijd. 10 uur 's avonds werd hij verreden in Canada. Maar het mooiste vond ik eigenlijk dat na de wedstrijd Max Verstappen als soort van goat, hè, en Lewis Hamilton, toch ook wel een soort van goat, niet helemaal natuurlijk, dat die gewoon echt heel relaxed met elkaar omgingen. Waar ze natuurlijk in het verleden nogal flink wat bonje hadden, met name in het seizoen 2021. Maar nu gewoon heel relaxed. Van, ja, leuke wedstrijd, nou, dit en dat. Heerlijk om te zien. Het was een leuke wedstrijd. En wat ik zeg, altijd mooi natuurlijk om die Red Bull weer een keer op het podium in ieder geval te zien staan. Dit weekend is er geen Formule 1-wedstrijd. En de eerstvolgende wedstrijd, die is er wel. Die is namelijk volgend weekend in het Prinsdom Monaco. In de straten van Monte Carlo wordt er gereced tussen 5 en 7 juni. Waarbij op 5 juni de eerste vrije training om er staat hier een verkeerde tijd. Het is altijd lullig. De eerste vrije training zal zijn om 12:30 in de middag. De tweede vrije training zal om 16:00 in de middag zijn. Om 11:30 zal op zaterdag 6 juni de derde vrije training zijn met een kwalificatie om 15:00. Vervolgens om 15:00 Nederlandse tijd zal ook de race zijn op zondag 7 juni. Dan gaan de lampen uit en ja, je weet het, hè. Monaco win je op zaterdag en niet op zondag. Want als je een goede startpositie hebt en die auto blijft heel, dan komt het allemaal goed. En laten we hopen dat... dat zou toch wel leuk zijn als Max gewoon Monaco even op zijn naam weet te schrijven met die Red Bull. Die eigenlijk niet vooruit te branden is. Maar ja, hey, als hij dan toch een goede startpositie heeft, dan zou dat wel het mooiste zijn. Laten we het hopen met z'n allen. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Hey, dat is over de sport voor deze vrijdagavond. Meer sport volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. Want dan is er weer feest en gaan we weer ervoor zorgen dat er weer meer sport is. Gaan wij nu snel door met de Supertrack van deze week. Je hoort de script.
1: Meer Radio Supertrack. I'm the blood, sweat, tears, believer. I'm the man in the arena. De Meer Radio Supertrack van deze week. De script. Man in the arena.

Nou, met dat mooie weer van de afgelopen dagen kun je zeker stellen dat het Wonderful World is. Zo moeilijk, hè? James Morrison hoorde je op de radio, daarvoor de script. En Man in the Arena, de meerradio supertrack van deze week. Het laatste die je dus veel gaat horen en al veel gehoord hebt. Hey, bijna 9 uur betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2 van deze Meer in het Weekend. Voordat het allemaal zover is, heb ik er nog eentje voor je. Een hele mooie van eigen bodem. Het is Frank Boeijer met zijn groep en Kronenburg Park op de Meerradio-antenne.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zich diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in het weekend.

0: Nou, ik moet je zeggen, nee, ik ga niet zeuren hoor. Maar afgelopen maandag vond ik het wel. En eigenlijk ook zaterdag en zondag. Was het toch wel redelijk harder dan hell in de Haarlemmermeer. Maar ik klaag niet, want dat was wel lekker. Nou moet ik wel zeggen, zaterdag stond ik op een kunstgrasveld. En ja, als je warmt en kunstgras, dat is niet echt een groot succes. Maar goed, dat terzijde. Hey, uur nummer 2 van Meer in het Weekend. Tot 10 uur ben ik nog bij je met mijn bijdrage aan de vrijdagavond. Dit uur onder andere het uitgebreide weer. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En gezelligheid ontbreekt zeker niet. Dat afgewisseld met lekkere muziek van onder andere Nothing But Thieves. Ik zie Douwe Bob, ik zie Shania Twain. En nu zo dadelijk op de radio Sia samen met David Guetta en Afrojack. Zorg ervoor dat jouw vrijdagavond op een lekkere manier je weekend laat beginnen.
1: Lente in Haarlemmermeer.

vrolijk van te worden. De Black Eyed Peas. En I got a feeling. Wat lekker hoor. Daarvoor Elton John en die gouden ouwe Nikita. Ik weet nog, die clip daarbij van een volgens mij Russische soldaat. Waar die helemaal gek op was. Nou goed, dat verhaal natuurlijk. En daarvoor Sia samen met David Guetta en Afrojack en Awake Tonight. En ik hoop inderdaad dat je wel wakker blijft vanavond. Jazeker. Zorg ervoor dat de tijd op dit moment... Even kijken, 18 minuten alweer over de klok van 9. Tijd gaat hard als het gezellig is. Hoog tijd voor het weer. Wat gaat het ons brengen? Dit weekend, ja, het wordt mooi. Ja, laten we het daarop houden. Nee, dan zijn we snel klaar. Nee, zonder gekheid. 25 tot 27 graden morgen op de thermometer. Wel afwisseling van zon en bewolking. En er is morgenavond kansen op buien en mogelijk onweer. Maar goed, hey, overdag blijft het mooi. Zondag is er een omslag naar koeler weer. Nog steeds 22 tot 24 graden. Meer bewolking en af en toe kan er een spat regen vallen. Het wordt dus geleidelijk frisser en wat wisselvalliger na het weekend. Dan gaat de temperatuur nog wat meer dalen. 20 tot 22 graden. Zelfs daarna iets lager nog. Regelmatig buien of regen, vooral dinsdag en woensdag. Meer wind en daardoor ook minder zon. Dus je krijgt een duidelijk koeler en natter beeld na het warme weekend. De rest van de week temperaturen rond de, ja, tussen de 18 en 21 graden. Met helaas regelmatig buien, maar ook droge momenten. En een neerslagkans aan het begin van de week is hoog. Maar goed, dat zei ik net al. En later is het wat lager. Dat is ook wel fijn, toch? Kijken we even naar de lange termijn indruk. Dan is het normaal gesproken begin juni wisselvallig licht koeler dan gemiddeld. Of in ieder geval, dat is nu. Daarna mogelijk meer geleidelijk stabilisatie van het weer. Nou, dat horen we graag. Want tegen de tijd dat het echt zomer is, zo half juni... dan vind ik dat het gewoon mooi weer moet zijn. Maar goed, dat is mijn mening. Ik hoop in ieder geval dat het dit weekend lekker blijft. Daar gaat het op dit moment even als eerst om. En dat is het allerbelangrijkste. Hier.

Shania Twain op de Meerradio Antenne. En Jorst Hilderwan, dankjewel Shania. Het is toch lief als zij dat zingt voor mij, hè? Ja, al is zij inmiddels ook wel aardig op leeftijd, hoor, Shania. Kunnen we dat... Dat ben ik nog wel benieuwd, trouwens. Hoe oud is Shania Twain? Shania Twain, dat is altijd zo leuk. Dan ga je dat intypen natuurlijk op de computer. En dan is 60. Wow. Ja, oké, het is wel... Ja, goed. Laat ik niet lullen doen. Goed, het is bijna 9:30. En dat betekent dat wij zo dadelijk naar naar de headlines van het nieuws gaan. Maar daar snel bij terug met het laatste deel weer van deze Meer in het Weekend. En ja, voordat het allemaal over is, ben ik nog wel even benieuwd... Heb je nog plannen dit weekend? Zo ja, laat ze me weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen in de komende dagen? Ga jij nog hele leuke dingen doen? Misschien ga je naar Suzanne en Freek. Nog 2 keer kan het na vandaag. Misschien beter op dit moment wel, maar dan hoor je dit niet. Dus dat is natuurlijk ook een beetje makkelijk. Maar laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen? Persoonlijke voetbal kijken zit erin morgen. Wat morgen ook heel leuk is, dat moet ik toch eventjes... Ik ga toch een klein beetje promotie maken. Is een bierfestival in Vijfhuizen op het André Kuipersperiel. Mocht je denken van, weet je, ik wil een paar lekkere bieren proeven. Dan is dat zeker de moeite waard om daar even heen te gaan. In Vijfhuizen, gezellig. Misschien komen we elkaar nog tegen. Zou zomaar kunnen. Maar het is wel heel erg leuk. Dus wie weet kun je daar ook nog zijn. En verder, dat is een beetje mijn weekend. En verder denk ik dat ik ga proberen om ook nog van het mooie weer te genieten. Nou, hey, wat willen we nou meer? Wat willen we nou meer? Zo dadelijk dus de headlines van het nieuws. Daarna snel bij je terug met het laatste deel. Maar voor het zover is eerst nog Sarah Larsson. Dit is Lush Live.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio.
7: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
9: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
8: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zich diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Theodore, Mark Knopfler. Voormalig Dire Straits en What It Is op deze vrijdagavond, waarin we bezig zijn met het begin van je weekend. Nog pak een beetje een minuut of 20 en dan kan ik tegen je zeggen dat wat mij betreft in ieder geval je weekend begonnen is. Maar daarna is er nog 3 uur lang to the weekend. Dus hey, rustig aan. Je hebt nog de hele avond zo'n beetje. Dat moet ik er ook bij zeggen. Tussen nu en 10 uur heb ik straks nog voor je muziek van onder andere Nothing But Thieves. Ook Bruno Mars komt langs. En Calvin Harris, altijd leuk. Verder gaan we nog even kijken naar wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En ja, je weet het hè, als jij wat te melden hebt, bijvoorbeeld wat je gaat doen dit weekend, laat het me weten. Studio@meerradio.nl.
1: Niels Olijerhoek. Meer Radio.

0: De Dijk op de radio en Bloedend Hart, een van die grote hits van De Dijk van weleer. Helaas treden ze natuurlijk niet meer op, maar het was wel een geweldige band. En met name live, hè. Live was dit helemaal een topband. Met legendarische concerten. Daarvoor een andere Nederlander, Douwe Bob. En With You op de Meerradio, vrijdagavond.
1: In het weekend.
0: Ja, tot 10 uur ben ik nog bij je met nu even kort wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Niet onbelangrijk natuurlijk. In Hoofddorp is een automobilist gewond geraakt bij een ongeluk op een kruising. Een persoon is daarbij naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Hoofddorp moesten winkels tijdelijk worden ontruimd nadat er een vreemde geur werd gemeld bij een supermarkt. Het bleek een rotte eieren te zijn. Nee, zonder gekheid, het was niet goed. Verder raakte een man gewond na een val van een ladder aan de Jarenlaan. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en dat is maar goed ook. In Batuverdorp gingen twee auto's in vlammen op bij een brand op een parkeerterrein. Dat allemaal bij een hotel. En op Schiphol zijn de eerste ritten gemaakt met een elektrische taxibot. Een nieuwe stap richting duurzamer vliegverkeer. Gaaf, daar ben ik wel heel benieuwd of dat echt gaat werken. Dat moet ik wel zeggen, daar ben ik heel benieuwd naar. En dan de gemeente meldt dat er 1 op de 13 koopwoningen inmiddels een waarde van meer dan 1 miljoen euro heeft in de Haarlemmermeer. Dat is best veel. En tot slot, in Nieuw-Vennep komt op 6 juni een informatiemarkt waar inwoners kunnen meepraten over ontwikkelingen in hun wijk. Nou, dat is in ieder geval ook fijn. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er speelt in jouw gemeente? Luister dan iedere dag, elk uur naar het Meer Nieuwsoverzicht. Of, jawel, wat natuurlijk ook kan, kijk op meerradio.nl. Mooie website trouwens. Daar kun je van alles vinden over natuurlijk jouw gemeente. Maar zeker ook het laatste nieuws van wat hier allemaal speelt. En je kunt natuurlijk van alles vinden over jouw radiostation waar jij nu naar luistert. Onder andere wat, wanneer, waar is en wie daar dan zit. Dat is ook meestal wel leuk. Dan heb je misschien ook een soort van hoofd bij een plaatje, zeg maar. Of bij een stem. Dat kan soms heel gek zijn trouwens. Maar goed, dat terzijde. Nee, maar goed. Dus dat is ook gewoon heel erg leuk. Dus doe dat zeker. Meerradio.nl. Mooie website. Kun je van alles vinden. Hey, hard richting 10 uur. Nog een paar platen. En dan zeg ik tegen je, wat mij betreft, is je weekend begonnen. En een van die platen die je gaat horen is deze. Nothing But Thieves. Dit is Welcome to the DCC.
1: Meer in het weekend.

0: deze fijne plaat van ATB, 9 p.m. Till I Come, kwamen we aan het einde van deze Meer in het Weekend. Bijna 10 uur op de klok. En dat betekent dat, dat ik aan het einde zit en dat ik dan tegen jou kan zeggen dat wat mij betreft in ieder geval je weekend bij deze gewoon begonnen is.
1: Meer radio.
0: Maar zoals ik altijd zeg, ook deze week, er zit nog 3 uur lang To The Weekend aan te komen. Dus wat dat betreft kun je nog even voort op deze vrijdagavond voordat het echt helemaal begonnen is. Wie weet spreek ik je morgenochtend bij Meer Wakker. Dan help ik je weer opstaan en anders wens ik je een heel lekker weekend. Ga genieten van het mooie weer, doe leuke dingen. Hou het gezellig, wees lief voor elkaar. En volgende week spreken we elkaar dan weer bij het nieuwe Meer in het Weekend. Voor nu zeg ik gewoon... goed weekend en groet.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 16 in Parijs.
4: Ja!
1: De Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: to Ibiza. The Venga Boys, we're going to Ibiza.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur, 6 minuten en 33 seconden.
2: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
0: Het is vrijdag 29 mei 2026. De radiostudio is nog niet gesmolten. Wij zijn ook nog helemaal heel. Maar wat een week hebben we gehad, Robin.
3: Ja, lekker warm.
0: Het was vorige week vrijdag al dat ik hier naartoe reed. Toen voelde het ook al wat warmer. En dat was het eerste moment dat ik dacht, ik zou wel een ijsje willen lusten. Maar nee, wat heerlijk, echt.
3: Ja, dat is.
0: Dat is echt, wat een heerlijke week was dit. Ik moet wel zeggen, dinsdag werkte ik thuis.
3: Uh-huh.
0: En toen had ik wel zoiets van, nou, ik vind het wel erg heet zo boven. Ja. Ik ben naar boven aan het werk en echt vanaf een uurtje of twee dat ik echt zoiets had van, nope, er komt echt niks meer uit mijn klauwen.
3: Ja, want dat was ook echt drukkend warm, zeg maar, uiteindelijk.
0: En dat had ik vanmorgen ook. Vanmorgen was het ook zo. Totdat die bui kwam, was het ook zo drukkend warm.
3: Oh ja, ja, dat
0: maar,
3: is.
0: Maar goed, maakt allemaal niet uit. Dit is de vrijdagavond hier op Meer Radio met zometeen heel veel muziek de komende 3 uur. En natuurlijk ook de column.
3: Yo.
0: Na Loreen, Is It Love?

0: Bad Romance, Lady Gaga. Goed, we gaan weer kijken naar Kevin en zijn column. Wat voor advies gaat hij deze keer weer geven? Welk idee is deze keer naar hem toegestraald? Wat gaarde er deze keer in zijn hoofd? Wat tiktokte er deze keer door zijn hoofd heen? Waarover had hij deze keer een donkerbruin vermoeden? Ziet hij deze keer weer de zonnige kant of is het toch weer de schaduwzijde? Waarvan liep hij deze keer weer rood aan? Kevin, vertel.
1: Let op. Hier volgt een mening. Er was een tijd dat je voor slecht advies naar die ene kennis moest die altijd alles beter wist. Zo eentje die beweerde dat je sneller bruin werd als je insmeerde met olijfolie. Tegenwoordig heet die kennis TikTok. En TikTok heeft deze week een nieuwe obsessie ontdekt. Bruin worden. En niet het soort vakantiekleurtje waarbij collega's zeggen zo, lekker weg geweest. Nee, het moet sneller, donkerder, efficiënter en vooral viral. Volgens een artikel op de NOS volgen steeds meer jongeren op TikTok en Instagram allerlei trends om zo snel mogelijk bruin te worden. Speciale sprays, virale luchtbedden met sproeiers en een bijna religieuze fixatie op de UV-index. Als die hoog genoeg is, moet je blijkbaar onmiddellijk naar buiten. En dat laatste vind ik vooral fascinerend. Want de UV-index die was ooit bedoeld als waarschuwing. Maar op social media wordt het behandeld alsof het een uitnodiging is. UV7, iedereen naar buiten! UV8, mensen sprinten richting het strand alsof er gratis zonnebanken worden uitgedeeld. UV9, en iemand staat al met een lichtstoel in de voortuin met een stopwatch in de hand en een spreadsheet om de voortgang van zijn bruining bij te houden. Het lijkt soms alsof mensen niet meer willen genieten van de zon. Ze willen winnen van de zon. En daar gaat het mis. Want TikTok heeft van zonnen een wedstrijd gemaakt. Een challenge, een prestatie. Alsof je na afloop een medaille krijgt omdat je van melkfles naar cappuccino bent gegaan. Je ziet online filmpjes waarin mensen hun kleur vergelijken alsof het Pokémon-kaarten zijn. Gisteren was ik nog een latte macchiato en vandaag zit ik op espresso. Nog 2 dagen zonnen en iemand vraagt of hij officieel als een stuk ontbijtkoek geregistreerd kan worden. En natuurlijk horen daar ook producten bij. Tanning intensifier sprays, bruiningversnellers en olietjes. Dat zijn middeltjes waarvan de verpakking eruit ziet alsof ze ontwikkeld zijn door een team wetenschappers dat eigenlijk raketten zou moeten bouwen. Allemaal met dezelfde belofte, sneller bruin worden. Want blijkbaar is tegenwoordig ontspannen in de zon niet efficiënt genoeg. Ook dat moet geoptimaliseerd worden. En het mooie is dat niemand zich afvraagt waarom. Waarom willen we zo snel mogelijk bruin worden? Wanneer hebben we collectief besloten dat een vakantie alleen geslaagd is als je eruit ziet alsof je 3 weken aan de spit hebt rondgedraaid? Je hoort nooit iemand zeggen, wat zie jij er lekker uitgerust uit? Nee. Het eerste wat mensen zeggen is, zo, jij bent bruin geworden. Alsof ontspanning geen enkele waarde heeft. Alsof je pas uitgerust bent als je eruit ziet als een goed geroosterde boterham. Natuurlijk weten mensen best dat er risico's aan zitten. Verbranding, huidveroudering, huidkanker. Die informatie is al lang bekend, maar social media die hebben een bijzonder talent ontwikkeld. Doen alsof bekende risico's ineens niet meer bestaan, zolang er maar een leuk muziekje onder zit. Want Instagram en TikTok die laten nooit de afloop zien. Je ziet niet degene die dacht nog 1 uurtje om dan vervolgens thuis te komen met de kleur van een verkeerskegel. Je ziet niet degene die zo rood geworden is dat een kreeft zegt rustig aan hè vriend, dit wordt namelijk ongemakkelijk. Je ziet niet degene die zich 's avonds probeert om te draaien in bed en daarbij geluiden maakt alsof iemand een barbecue rooster aan het schoonborstelen is. Nee, je ziet alleen de perfecte versie. Het perfecte strand, het perfecte licht, het perfecte plaatje, het perfecte kleurtje. En precies daarom zijn social media zo'n beroerde plek voor gezondheidsadvies. Want diezelfde app die jou vandaag vertelt hoe je sneller bruin moet worden, vertelt morgen dat je om 4 uur moet opstaan om succes te hebben. Overmorgen dat je alleen nog maar citroenwater moet drinken. En de volgende dag dat je een kristal uit Peru rectaal moet inbrengen om je energieveld te verbeteren. Dat is geen medisch advies, maar een digitale grabbelton. En dan die virale luchtbedden met sproeiers. Volgens de NOS-artikels zijn die ineens razend populair. Het principe is eigenlijk heel slim. Je ligt op een luchtbed met allemaal kleine sproeiers die je nat houden. Maar dermatologen waarschuwen dat juist daardoor mensen langer in de zon blijven liggen en soms zelfs denken dat ze door die sproeiers niet kunnen verbranden. Terwijl ze ondertussen liggen te bakken en half gaar zijn. En dit is misschien wel de meest TikTok-achtige idee ooit. Niet hoe beschermen we onze huid, maar hoe zorgen we ervoor dat we nog langer kunnen blijven liggen. Je kan het vergelijken met iemand die een ventilator naast zijn broodrooster zet en concludeert dat het brood daardoor onmogelijk kan verbranden. Mensen trappen er allemaal in. En waarom? omdat social media houden van extreme. Niemand krijgt 100.000 likes voor ik heb me goed ingesmeerd, af en toe de schaduw opgezocht en een verantwoord middagje buiten gezeten. Nee, dat soort filmpjes doen het niet goed. Wel iemand die roept mijn geheime truc om 3 tinten donkerder te worden in 1 weekend. En dat scoort en dus blijven we met z'n allen massaal kijken. Misschien moeten we deze zomer iets revolutionairs gaan proberen. Gewoon normaal doen, genieten van het mooie weer, een terrasje pakken, een boek lezen, een wandeling maken. En als je daarbij een klein beetje bruin wordt, dan is dat mooi meegenomen. Maar zodra je de UV-index vaker controleert dan de weersverwachting, zodra je tanning hacks verzamelt alsof je een Formule 1-team bent en je luchtbed meer technologie gaat bevatten dan je auto, dan is het misschien tijd om je telefoon even weg te leggen. Want de beste zonnetip is waarschijnlijk nog dezelfde als 20 jaar geleden. Smeer je in, zoek af en toe wat schaduw en probeer te voorkomen dat je aan het eind van de dag zo rood bent dat mensen spontaan gaan informeren of je familie bent van Sebastiaan uit de Kleine Zeemermin. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: Exo en Grosso, sun is shining.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 24 minuten en 42 seconden.
2: Hoosbui.
0: Ja, het was echt vanmiddag, het werd echt zo donker. Ik had bijna de lamp aangezet thuis. Op Schiphol kunnen vliegtuigen zonder draaiende motoren naar de startbaan worden gebracht met een volledige elektrische taxibot. En volgens de luchthaven is dat een wereldprimeur. Het moet zorgen voor minder uitstoot, minder ultrafijnstof voor de mensen op het platform en een stiller platform.
2: Dat is toch ultrafijn?
0: De taxibot die wordt aan het neuswiel van het vliegtuig gekoppeld, waarna de piloot zelf stuurt.
2: Ja.
0: Momenteel zijn er 2 hybride taxibots en 1 volledige elektrische. Aan het eind van het jaar wil Schiphol met 6 taxibots gaan rijden. Dan moeten er 70 vluchten per dag afgehandeld kunnen worden. Dat zijn er nu nog maar 6. Nu nog maar 8 per dag. EasyJet heeft 4 toestellen aangepast om met de taxibot te kunnen rijden. Ach, dus ook de toestellen moeten nog worden aangepast.
2: Ja, het kan ook niet met elk toestel weer. En voor mij ook dan niet op elke locatie, maar het is onderweg.
0: Ja, oké. Dat is waarschijnlijk net zo lang als dat we wachten totdat Schiphol minder uitstoot heeft. Het jaar sinds Juttemus. En meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein die zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. De hulpdiensten kwamen rond 1:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond winkels. De oorzaak is niet bekend. De supermarkt zelf werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of mensen die onwel zijn geworden.
2: Nee, ik zou toch even kijken of daar beneden in die Tokio niet gewoon een durian... Maar
0: ja, daarom. Het zou waarschijnlijk onze gaslucht zijn, ja.
2: Een andere supermarkt ook al het probleem.
0: En de Krukiersbruggen die kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen ze niet meer worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden in de N201 tussen de Spiering...

0: in je ritme.
1: Ideaal.
0: Ja, daarom. Helemaal goed. Nou ja, we gaan zien hoe lang dit weer duurt.
1: Daarom.
0: Stem Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Nu op je radio.
1: Regen.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon, in Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Therapy, Armin van Buuren, hier bij Meer Radio.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur 38 minuten en 41 seconden. En daarmee is het tijd voor dit muziekje maar. Nadat ik dit muziekje aandruk, heb je de nieuwe attractie in de Efteling gezien?
2: Nee.
0: Die in mei geopend is, Hoogmoed?
2: Nee.
0: Je hebt die dive coaster staan, hè? Baron 1898.
2: Ja.
0: Dat lijkt me echt wel een rollercoaster voor jou. Dan heb je Hoogmoed, en dat is een vrije valtoren. Die zit in hetzelfde gebied en is hetzelfde gethematiseerd ook.
2: Ah, oké. Okay.
0: Laat ik zo zeggen, daar durf ik wel in. De Baron niet. Nee, de Baron echt niet.
2: Ja, dit is dan een simpele, zo te zien.
0: Ja, dit is een simpele drop tower.
2: Ja.
0: Maar ja, aan de andere kant, dat vind ik leuk.
2: Van een drietoren, een vrije val van 6 meter.
0: Ja, nou, dat kan ik.
2: Ja.
0: De Baron heb je ook nooit gedaan, toch? Nee, de Baron heb je ook nooit gedaan. Dat vind ik wel een coaster voor jou. Moet je de on-ride zomaar even opzoeken.
2: Dat, nou ja, mijn algemene, wat is het, relatie met de achtbaan is dat als ik in de rij sta en ik ga omhoog, zeg maar, dan denk ik, ik ga echt niet. En dan ga je in de achtbaan en denk je, ja, dit is leuk, en dan sta je weer uit en denk je, ja, ik ga niet.
0: Nou,
2: ik wil echt absoluut.
0: Deze heeft dus het is een dive coaster,
2: ja.
0: Noemen ze hem. Er zit een vrij lange lifthill. En het moment dat je op de top van je lifthill komt, dan wordt die even stilgezet.
2: Ja.
0: Dus je hangt zo over het randje. Dan kijk je in het donker gat. Ja, je ziet het plaatje. En dan stort je naar beneden.
2: Yep.
0: En dan ga je ook nog even over de kop. En door een paar kurkentrekkers en een bunnyhop zit er volgens mij nog in.
2: Dat is, ja.
0: Ik heb er één keer een paar keer naar gekeken. En iedere keer de gedachte, ik ga liever nog normaal dood. Mijn vriendin aan de andere kant, die durft wel in.
2: Ja.
0: In de Baron. Maar dat heeft ook een reden.
2: Nou.
0: Zij doet haar bril af als ze de achtbaan ingaat en ziet dus geen reet meer wat er eigenlijk gebeurt. Handig. Dat schijnt haar echt te helpen.
2: Dus moet dan niet met een touwtje vastbinden.
0: Nee, die doet ze altijd in haar tas en in een kluisje.
2: Oh ja.
0: Goed, even kijken. Heel wat anders dan. Als je haar maar goed zit, dan heb je een kans om gered te worden van de slacht.
2: Ja.
0: Hoe komen we van achtbanen op slachten? Nou, op deze manier. Dat is een opmerkelijk feit wat waarheid werd voor een buffel in Bangladesh.
2: Oh.
0: Het 680 kilo wegende dier werd eerder deze week verkocht en zou afgelopen donderdag geofferd worden tijdens het offerfeest.
2: Mm-hmm.
0: Daarvoor waren er op social media al filmpjes van het dier verschenen. Het gaat om een albino buffalo met blond haar. En die combinatie doet heel erg lijken op president Donald Trump. Volgens de eerder eigenaar heeft het dier een bijzonder zachtaardig karakter en zijn broer bedacht de bijnaam Donald Trump vanwege het kapsel. Daarnaast heeft Donald Trump één eigenschap wel gemeen met zijn beroemde naamgenoot. Hij heeft heel veel aandacht nodig. In een lokale krant zei de vorige eigenaar, het is moeilijk om afscheid van hem te nemen, maar een offerdier is voor het offerfeest. We zullen hem voor altijd blijven herinneren.
2: Ja.
0: Vanwege zijn opvallende uiterlijk gingen video's van de 700 kilo zware stier al snel viraal. Mensen kwamen naar de boerderij om de commander in beef met eigen ogen te zien. Ook tijdens het offerfeest trok het beest veel mensen naar zich toe. De Bengaalse overheid besloot dat door de drukte de veiligheid tijdens het offerfeest niet meer kon worden gewaarborgd. En zo werd het dier op het laatste moment gered van de slacht.
2: Aha.
0: De Bengaalse overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald. Het dier is momenteel te zien in de dierentuin van de hoofdstad Dhaka.
2: Nou ja, wat is het?
0: Nou, laat eens even zien.
2: Dat is Donald Trump.
0: Ach jezus, het lijkt ook echt.
2: Dat,
0: ja, met dat haar zo in die scheiding.
2: Ja, dat is dan, heeft hij zo'n scheiding en dan... Zie je?
0: Oh, dit is briljant. Robin laat nu even op een van de computers hier een filmpje zien. Er wordt ook inderdaad, er is iemand inderdaad een scheiding in zijn haar. En het is inderdaad alsof hij het haar van Donald Trump heeft.
2: Ja, een albino.
0: Ik vind het briljant. Ja.

0: The 21 Pilots, Drag Path.
1: Wat nou als je, wat is twee
2: tijdmelding.
1: Wat is vliegtuig hebt? Kun je met eentje niet vliegen.
0: Jongen.
2: Tijdmelding.
0: 22 uur, 49 minuten en 9 seconden. Dit is Meer Radio, dit is To The Weekend. Het eerste uurtje van To The Weekend zit er bijna op, maar niet getreurd. Na de andere kant van de klok van 11 is er nog een uur To The Weekend en dan nog een uur To The Weekend. Op de radio muziek, commercials, nieuws en meer muziek. En wij gaan backstage.
1: Okay.
0: It's Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.
1: Aww.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: melding.
1: 23 uur, 6 minuten, 31 seconden. Dit is Meer Radio, dit is To The Weekend.
2: Oké.
1: En het tweede uurtje To The Weekend is begonnen met Jessie J, Domino. Heb jij nou vroeger... Ja, je had er vroeger dat Domino deed. Toen was dat helemaal dat soort domino's in. Heb jij daar toen ook nog wat mee gedaan?
2: De mus, red de mus.
1: Ja, heb jij daar toen nog ook wat mee gedaan?
2: Meegedaan, gekeken.
1: Ja, natuurlijk. Iedereen keek het.
2: Mm-hmm.
1: Ik weet, mijn vader had er echt een bloedhekel aan, maar ik keek het altijd wel.
2: Ja, maar niet dat ik zelf steentjes aan het zetten was.
1: Nee. Je hebt inderdaad mensen die zo'n heel parcours ervan bouwden.
2: Ja, ik niet.
1: Nee? Nou, oké, nou.
2: Voor mij wel iets van die steentjes, maar ik kan niet...
1: Je had inderdaad van die gekleurde domino steentjes wat ze dan deden. Maar de originele domino, dan moest je al die kleur, al die nummers aan elkaar leggen. Dat is de originele domino.
2: Dat hebben we ook waarschijnlijk wel eens gehad, maar ook niet veel meer gedaan.
1: Even kijken. Ja, nee, ja, dan moet je die dingen... Ja, dat, ja. Ik weet, mijn ouders hebben dit.
2: Ja, voor mij waarschijnlijk ergens thuis bij mijn ouders ook wel of zo, hoor.
1: Ja, maar ik heb het ook... Volgens mij heb ik er wel wat mee gedaan. En toen dacht ik, oh, volgens mij moet dit tegen elkaar. Maar de spelregels, moet je me niet vragen.
2: Ik ook niet. Zo weinig hebben we het weer gespeeld. Dus
1: volgens mij is dit wel een spel waar je op een gegeven moment echt een homewrecker van wordt.
2: Ja.

0: Kaylee, Marilyn en daarvoor Homewrecker, Samber. Dit is meer radio, dit is To The Weeknd.
1: Kijkmelding.
0: 23 uur, 14 minuten, 59 seconden.
2: Yay.
0: En dan zou het leuk zijn als ik de juiste aangeklikt had. Deze. Nederland beleefde de eerste tropische dag van het jaar en het voelde echt erg warm.
3: Yep.
0: Om beter de hitte te begrijpen drukt KNMI voortaan de hittekracht uit in scoren van 0 tot 10. Deze zogenaamde hittekrachtindex verschijnt stapsgewijs in de KNMI-app. Een hoge temperatuur leidt vaak vanzelf tot een hoge hittekracht. De hitte... Ik moet niet zeggen, maar hij komt niet. De hittebelasting hangt niet alleen af van de temperatuur zelf. De zon, de vochtigheid en wind maken ook een groot verschil.
3: Ja, net als vandaag. Luchtvochtigheid hoog, dat je denkt...
0: Ja, dat was vanmorgen, maar nadat die regen... ik was op het balkon gaan staan dat die regen eraan kwam.
3: Mm-hmm.
0: En toen voelde je gewoon, je voelde het koeler worden.
3: Ja, dat
0: was ook nu weer. Als je nu naar buiten loopt, dan denk je, nou, lekker.
3: Ja, nu is prima.
0: Ik heb nu mijn korte broek nog aan, maar straks als we weggaan, dan doe ik even mijn lange broek aan. En dan heel wat anders. 700.000 programma's van de publieke omroep zijn voortaan gratis online te bekijken.
3: Nice.
0: De radio- en televisieprogramma's uit het audiovisuele archief van Beeld en Geluid waren tot nu toe niet toegankelijk voor het publiek. En het nieuwe platform staat sinds dinsdag online.
3: Toch leuk om al die oude meuk weer even te zien.
0: Ja, ik heb er nog niet op gekeken. Moet ik even gaan doen.
3: Meneer de Cactus Show en dat soort dingen.
0: Ja, goed, dat is inderdaad allemaal NPO. Maar ook Kopspijkers zal er dan wel op staan. Ook dat is NPO.
3: Misschien, ja.
0: Denk ik.
3: Ze zijn in ieder geval bezig.
0: Ja. Even kijken hoor. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn begin van de middag kort ontruimd vanwege een bommelding.
3: Nee, arrestatieteam. Maar we hadden nog niet aangepast.
0: Dat was ergens deze week.
3: Ja.
0: Een arrestatieteam is naar binnen gegaan en heeft een verdachte opgepakt. Volgens de politie gaat het om een 28-jarige Hagenees. Hij zou gezegd hebben dat hij een bom bij zich had.
3: Handig.
0: Ja. En de Kids Top 20. Dat was een muziekprogramma voor kinderen. Toen gepresenteerd door Kim Lian van der Meij.
3: Mm-hmm.
0: Dat is terug en heet een nieuwe presentatrice die via AI gegenereerd is.
3: Yeah.
0: Op Instagram kondigde de nieuwe presentatrice Yes het de terugkeer van het programma aan. In de video wordt niet gemeld dat ze niet echt bestaat. Sinds woensdag is het format terug op TikTok en Instagram.
3: Ja, ergens dat je denkt okay, maar ergens dat je denkt...
0: Ik vond het met Kim Lian was het altijd wel leuk.
3: Ja.
0: En het Pieterpad.
3: Ken je dat?
0: Ja, dat ken ik.
3: Oh.
0: Het bekendste langste wandelpad recht door Nederland... is ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel sinds deze week. Met tientallen aanpassingen en omleidingen is het pad tussen Groningen en Limburg rolstoelvriendelijk gemaakt. Zo'n 85% van de route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Op de resterende delen zijn omleidingsroutes ingesteld. Bijvoorbeeld als een deel te steil is of trappen heeft.
3: Ja, goed.
0: Op Radio 1 hadden ze daar van de week een reportage over. Mm. Er ging die verslaggever die liep met een dame in een gemotoriseerde rolstoel.
3: Oh ja, ja.
0: Dus die liep af en toe vast op zand en dat soort dingen. Dus daar moet nog even naar gekeken worden.
3: Ja, dat heb je.
0: In België, daar zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen... bij een aanrijding tussen een trein en een schoolbus op een spoorwegovergang. In het kleine schoolbusje zaten volgens de politie in totaal 7 kinderen... van het speciaal onderwijs, 1 begeleider en de chauffeur. Alle dodelijke slachtoffers zaten in het voertuig. Het gaat om 2 kinderen van 12 en 15, een 27-jarige begeleider en een 49-jarige chauffeur. De overige 5 kinderen zijn gewond geraakt en ze zijn in stabiele toestand. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en hun toestand daar is stabiel.
3: Ja, en de bus is overgestoken terwijl de bomen al naar beneden waren.
0: Ja, waarom?
3: Nou ja, het lijkt erop dat ze ook zeggen dat het kruispunt, zeg maar, dat ook een brugkruispunt is waarvan de bomen omlaag gaan, maar dat het heel lang kan duren soms voordat zo'n trein komt. Dat daardoor mensen op een gegeven moment zeggen, ja, pfft. Oversteken.
0: Ah, oké. Okay. En nog even dit. Het Franse parlement heeft vandaag een oude slavernijwet... na bijna 350 jaar formeel afgeschaft. De zogeheten Code Noir werd in 1685 door Lodewijk de 14e geïntroduceerd... met als doel de slavernij in de Franse koloniën te gaan reguleren. Onder de wet gold sommige mensen als bezit... waardoor ze verkocht, mishandeld of gedood konden worden.
3: Gezellig.
0: Toen slavernij in Frankrijk in de 19e eeuw werd afgeschaft... werd de Code Noir een dode letter. Maar hij is nooit officieel ongeldig verklaard.
3: Beter dat het nu wel is.
0: Ja. Maar dat is wel met... Frankrijk heeft meer van dat soort oude wetten, hè? Die, die ze nooit ongeldig verklaard hebben. Dus die nog steeds gelden.
3: Voor mij Engeland was, ook wel eens van die wetten, ja, inderdaad. Weet je.
0: Een paar jaar geleden hebben we het ook over gehad. Dat ging toen over de sans-culotte. Dat in Frankrijk vrouwen geen broek mochten dragen, officieel.
3: Oh ja, ja. Ja, dat soort dingen, ja.
0: Ja, maar dat was nog steeds een wet.
3: Dat iemand eens een keer het wetboek open doet en denkt... Huh? Oh.
0: Oh, nou, oh, misschien moet er eens wat mee doen.
3: Nooit van gehoord.
0: We gaan even heel rustig.
3: Oh.
0: En nadenken bij de aarde. Even nadenken over hoe prachtig de aarde ook is. Ik moet ook zeggen, met alle tochtjes die ik deze week weer gemaakt heb op de fiets, dan ben je er altijd wat meer van bewust.
3: Nou ja,
0: hoe mooi het ook allemaal is.
3: Er is ook een nieuwe term, rewilding.
0: Ja.
3: En dat is ook dat nu, er was ook een deel in het nieuws, dat er ook een stukje bos in Nederland van niemand is.
0: Ja.
3: Die helemaal geen eigenaar meer heeft. En dat valt ook in een trend om weer terug te geven aan natuur en de natuur te laten zijn en niet te bezitten, eigenlijk als het ware.

0: Michael Jackson, Earth On.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 26 minuten, 29 seconden.
2: Robin's Trip to the Archive.
3: Ja, we weer een hele herkenbare eruit gehaald. De Tubular Bells, het meesterwerk van Mike Oldfield, ligt vanaf 29 mei 1973 in de Nederlandse platenwinkels. Door William Friedrich King wordt de muziek aanvankelijk zonder medewerker van Mike gebruikt voor de soundtrack van zijn bioscoopfilm The Exorcist. In deze thriller speelt Linda Blair de hoofdrol. En mede dankzij het succes van The Exorcist komt Tubular Bells op 28 september 1974 binnen in de Nederlandse LP Top 50. LP, wat

Als Mike Oldfield een paar jaar later naar zijn mening over de Exorcist wordt gevraagd, zegt hij er helemaal niks aan te vinden. En de Tubular Bells in een combinatie met de Exorcist zou ik denken, wat? Een andere Pavlov-reactie, dat komt eerder van de serie Buffy en Sinadria, die namelijk ook dankbaar gebruik maken van de Tubular Bells als ze bij spannende momenten in hun televisieprogramma muziek nodig hadden. Dus dat is waar ik hem aan koppel. Passie en Adriaan. Tubular Bells, Mike Oldfield.

voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12.

0: Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Tijdmelding. 23 uur, 34 minuten, 38 seconden.
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond de DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plek. Mooi. Tijd om verder te gaan met de show.
3: Oké.
0: Meer Radio Super Track. I'm the blood, sweat, tears, reliever. I'm the man
4: in the arena. De Meer Radio Super Track van deze week. The Script. Man in the Arena. If I

0: Ah, daar zijn ze weer hoor. Hoe laat is het?
1: Dat is Big Ben. 23 uur, 42 minuten, 18 seconden.
0: Was je over je apropos afgeslagen?
1: Sorry?
0: Was je over je apropos afgeslagen?
1: Nee hoor. Nou, daarvoor hoef ik dus al niet naar Londen toe om Big Ben te horen. Dat heb ik hier al.
0: Dat is... Yay. Heeft hij ook weer wel gevonden, ja. Mooi toch? Die denkt ook, die zegt, hou eens op met dat gegeit. Hè? Oh nee, dat is deze waarschijnlijk. En dat gegeit. Ja, dat ja.
1: Kan je niet gewoon eens een hele talk op die manier doen, Robin?
0: Dat misschien wel. Dat,
1: probeer het eens. Lijkt me heel grappig namelijk.
0: Hallo. Dat gaan we nog wat verbouwen hier.
1: Ja hoor.
0: Ach ja, dat is. Zullen we maar wat gaan draaien?
1: Ja, doe maar. Okay, doe maar.
0: Het lijkt me beter.

0: melding.
1: Het is 23 uur, 49 minuten, 39 seconden.
2: Tijd om eens te gaan kijken naar weer wat aparts, bijzonders of raars.
1: Het is altijd even opletten als je ergens iets achterlaat. Of het kan zomaar verdwenen zijn. Of het wordt aangezien als iets gevaarlijks.
2: Yep.
1: Dat blijkt weer... dat blijkt wel weer als we gaan kijken naar het vieze Vrochtelo. Waar dat ook mag liggen. Waar een voorbijkomende fietser een hoop blauwe jerrycans zag liggen op een heide. Deze ligt een natuurmonument in en die schakelde de politie in.
2: Ja.
1: Ook de brandweer kwam erbij en bij onderzoek met speciale meetapparatuur sloeg deze niet uit. Dus concludeerde de brandweer dat het om een onbekende stof ging.
2: Oh jee.
1: Om zeker voor het onzeker te nemen werd er een gespecialiseerd bedrijf opgeroepen om de jerrycans af te voeren. Wat later kwam de schapenhouder Henry Hoyting uit Appelscha met zijn 250 schapen terug van de bloedhete heide. Beest harde dorst, maar ja, waar waren zijn 20 jerrycans met water gebleven?
2: Geen.
1: Meegenomen door de politie en de schapen bleven dorstig achter. De herder die snapt niks van de actie van de politie. De hei is omheind met een raster en een bordje met de tekst schaapskudde. Bij calamiteiten kan je contact opnemen met de herders. Op het bordje staat ook het telefoonnummer.
2: Ja.
1: De politie heeft blijkbaar geen tijd gehad om het bordje te lezen, constateert hij. Volgens hem is in de wijnomgeving bekend dat zijn schapen daar al jaren staan.
2: Ja.
1: Schapenhouder zegt dat hij de jerrycans nog steeds niet terug heeft. Dat moet hij via een verzekering regelen. Dat vindt hij niet heel sympathiek om het voorzichtig uit te drukken. Hij verwacht ook niet dat hij ze ooit terugkrijgt. De politie geeft als reactie bij of op de jerrycans is geen informatie gevonden dat deze bedoeld waren voor watervoorziening van schaapskudden. Ook werd op de vindplek niet duidelijk wie de eigenaar was. Bij de politie waren meerdere meldingen binnengekomen over blauwe vaten die daar vaker worden gebruikt voor het dumpen van drugsafval. Op het moment gingen we uit voorzorg uit van een afvaldumping en konden we ook niet uitsluiten dat het ging om drugsafval. De politie heeft de schaapshouder gebeld om zijn verhaal aan te horen. Dat heeft ertoe geleid dat na de onderzoek is verricht naar de jerrycans. De politie erkent dat de situatie vervelend is. En ze zeggen ook dat de schaapshouder de jerrycans mag komen ophalen.
2: Oftewel, de volgende keer moet je een enorm bord bijzetten. Dit is water voor... dit is water voor mijn schapen, weet je wel. En dan alsnog zullen ze waarschijnlijk zeggen... ja, we moesten toch het zekere voor het onzekere nemen. Want je kan nooit zeker weten. Dit kan ook alweer een ding zijn en weet ik veel wat. En zo gaat het van.
1: Ja, zo inderdaad, maar ja.
2: Verder, toch?
1: Ja.
2: Dat heb je met al die dingen, toch?
1: Ja hoor.
2: Voel je een beetje bloe?

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zo. Ik weet niet welke Boeing daarover kwam.
1: Ook wel apart.
2: Tijdmelding.
0: Het is 12 uur, 7 minuten, 25 seconden. En daarmee is een nieuwe dag begonnen.
1: Je kan ook mee klooien. Lekker beat.
0: Oké. Goed, het is vandaag 30 mei en daarop vieren we 4 dagen. Het is de internationale dag van de aardappel.
1: Ach, leuk.
0: Het is Wereld MS-dag.
1: Aha.
0: Het is ook Nationale Bunkerdag.
1: Ah.
0: En in Den Helder, dus heel lokaal, vieren ze ook vandaag de Dag van de Muziek.
1: Oké. Okay.
0: En wat is dat precies, die Dag van de Muziek? Dat heb ik ook even uitgezocht. Dat wil zeggen dat mensen die, of dat allerlei muziekkorpsen uit de buurt, die kunnen zich presenteren en dus hopen dat er nieuwe leden komen. De Dag van de Muziek was vroeger landelijk, dat is heel snel opgegeven. En in Den Helder is het nog ieder jaar een groot feest.
1: Huh?
0: En het is een jubileumeditie, dus dat belooft een extra groot feest te worden.
1: Nice, ja.
0: Dus de Dag van de Muziek.
1: Oké, okay. Ja, daar kan. Nou, we hebben hier ook muziek.
0: Zo flauw.

0: melding.
1: Het is 12 uur, 14 minuten en 59 seconden.
2: Ja, we hebben dat wiel er maar weer uitgepakt.
1: Zeker, met alle zonnetjes erop en palmboompjes en noem maar op. En inderdaad ook wat regenwolkjes. En we geven er een slinger aan. En het muziekwiel draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Gaat de plaat aan het herbeleven die we eigenlijk vergeten zijn. Wild of vergeten of die we nooit gekend hebben. De enige regel is, we draaien wat eruit komt.
2: Dat is het ook. En wat is voor ons een deel nostalgie? De goede oude Nokia. Ken je de tunes nog van die dingen?
1: Dat ja, zekers.
2: Nou, dan krijg je zoiets, hè.

0: Tijdmelding.
1: Het is 12 uur 22 minuten 21 seconden.
2: Ja, we gaan maar eens eventjes hier naar kijken.
1: Ja, we gaan kijken naar de Ronde van Italië, de Giro d'Italia. En dan beginnen we bij vorige week zaterdag. Dat was een bergrit. En Jonas Vingegaard heeft daar de leiding gepakt in het klassement. Hij pakte de roze trui over van Afonso Eulanio. Voor Bahrein Victorious. Mm-hmm. Wel, het mooiste van deze etappe, dat was waar we het net in de backstage over hadden, was wel Tim Rex, onderdeel van de Visma Leasebike, een knecht voor Vingegaard. En die reed echt nou bekkentrekkend. Het leek alsof hij jankend op de fiets zat als hij omhoog reed. Maar hij heeft het wel heel goed.
2: Zeker.
1: Heel goed gedaan. De 23-jarige Eulanio die heeft 9 dagen het roze gehouden. Ja, in de 14e rit naar het skidorp Pila moest hij het toch gewonnen geven. Hij gaf bijna 3 minuten toe en zakte daardoor naar de 2e plaats in het algemeen klassement. Zondag was het geen bergrit. Nee, het was een biljartvlakke etappe in Milaan. Uitgelezen kans voor sprinters, maar 4 vluchters bleven het peloton voor.
2: Ja.
1: De Noor van UnoX profiteerde en klopte zijn medevluchters. De sprinters kwamen net te laat.
2: Ja.
1: Wat wel ook te zien was dat het parcours niet helemaal fijn was. Ik weet dat Vingegaard ook nog naar de jury gegaan is. Een aantal rondes voor het einde is toen ook de tijd opgemeten.
2: Ah, oké. Okay. Ja,
1: of opgenomen.
2: Het meest sneu vind ik al, weet je, zo'n tocht. En dan heb je daar 4 van die vluchters en die zijn helemaal aan het fietsen. En dan zie je op een gegeven moment, zie je in de verte, zie je zo het peloton aankomen. En inderdaad op 500 meter van de mede, boem!
1: Ja, eroverheen.
2: Ah!
1: Maandag was het rustdag voor de mannen in Italië. En dinsdag ging Vingegaard gewoon door waar hij zaterdag gebleven was. Namelijk met het winnen van ritten. Hij heeft zijn 4e rit in de Giro gewonnen. In de 16e etappe was hij de sterkste op de lastige slotklim naar Cari. En daarmee breidde hij zijn voorsprong in het algemeen klassement uit. Dit is de eerste keer dat Vingegaard 4 etappes weet te winnen in een grote ronde. En hij had ook gezegd, ik wil winnen in de roze trui. Dus dat is gelukt.
2: Ja.
1: En in deze relatief korte 16e etappe gebeurde nog veel meer. De strijd om de puntentrui en de bergtrui ging in volle vaart verder. Belangrijke gegaten voor de truiden. Jonathan Nervais voor de sprinter en Giulio Ciccone voor de bergtrui schoof mee in een kopgroep van 13 man in de hoop om het peloton voor te blijven. Yeah. Even een kleine teaser. Nervais die zit niet meer in deze Giro.
2: Oh.
1: Afgelopen woensdag was een dag voor de vluchters en dat was Michael Valgren die daar met de winst aan de haal ging. De 34-jarige Deen van IF Education Easypost liet op een kilometer voor de meet zijn medevluchters achter op weg naar de grootste overwinning sinds zijn comeback. Hij koos het juiste moment in de finale na een zware rit waarin een kopgroep van 20 renners alle ruimte kreeg van het peloton. Achter hem werd Lectezund van UnoX voor de 3e keer deze Giro tweede voor Damiano Caruso.
2: Tja.
1: Dan gaan we even naar gisteren. Paul Magnier heeft de 18e etappe van de Giro gewonnen. Zijn 3e etappezege in deze Italiaanse rittenkoers. De jonge Franse sprinter van Zodal Quickstep werd perfect gelanceerd door Jasper Stuyven. De pas 22-jarige Magnier, die opnieuw Jonathan Milan van Lidl Trek aftroefde, nam de paarse punten weer over van Jonathan Nervais. Milan werd 3e achter zijn Italiaanse landgenoot Sabanini van Bahrein Victorious.
2: Ja,
1: dan gaan we even naar de.
2: Vandaag is gebeurd.
1: Ja, dan gaan we even naar de 19e etappe. Dat was vandaag. Ja. En dat was een etappe die eigenlijk op papier werd al gezegd: dit is de koninginnenrit.
2: Mm-hmm.
1: Het was een relatief korte etappe, maar wel met 5000 hoogtemeters.
2: Ja.
1: En in de kopgroep die ontstond, daar zaten heel veel renners in. Onder andere Ciccone, die zit comfortabel met 50 punten voorsprong in de bergtrui nu. Dus Vingegaard is die kwijt. Maar ook een belangrijke knecht van Vingegaard zat erin, Sepp Kuss.
3: Check with Sepp how he feels.
4: Sepp, how do you feel? I feel my best. Okay, then go for it, Sepp, then go for it.
5: Come on! Come on, Seppi, now you go, eh? You're alone, come on! You see him there in front of you, Seppi. Come on, eh? This is your day today. Come on. You see him now, eh? You catch him and you drop him, eh? Come on, Seppi. This is your day. And you are alone. You are alone. Alone in the lead now. Come on, Seppi. Come on. This is your day. You're flying, eh, Sepp? Come on. Final kilometer, Seppi. Now you fight, eh? For 700 meters, you fight on the steep sections. Come on. Come on.

0: wordt. Het is er eentje die het klassement nog behoorlijk op kan schudden. Als we even het klassement erbij pakken, dan is het op dit moment Vingegaard in de leiding. 4 minuten voor Felix Gaal. En heb ik even de derde niet helemaal scherp. Maar
1: in ieder geval is het wel zo dat zolang Jonas blijft zitten en finish, dan wordt het heel moeilijk om van de troon te stoten.
0: Ja, maar zeg nooit nooit. We hebben natuurlijk vorig jaar ook gezien op de laatste etappe naar de Col de la Finestre, dat Simon Yates van de derde plek naar de eerste plek kon stoten. Ja. De Giro is wat dat betreft altijd een onvoorspelbare ronde. De eindklim waar ze op moeten, dat is Piancavallo. Dat is de klim waar Gegen Hart en Wilco Kelderman in 2020 om de ritzegen streden. De Brit die kwam daar uiteindelijk als winnaar over de streep en pakte dat jaar ook de eindzegen. In 2020 moesten ze maar 1 keer omhoog en nu moeten ze 2 keer omhoog. En daar wordt dan de eindwinnaar van de 109e Giro d'Italia. Die kennen we daar, want de etappe van zondag is een sprintetappe naar Rome. En dan verandert er eigenlijk niks meer in het klassement.
1: We horen het volgende week.
0: Zeker.

0: Vermelding.
1: Het is 12 uur, 36 minuten en 14 seconden.
2: Ja, laten we eens even hier naar kijken.
3: Kevin's muziekidentiteit.
1: Ja, voor mijn muziekidentiteit gaat gewoon heel simpel zijn. Een nummer wat... Nee, ik moet goed zeggen. Jaren geleden, toen ik met mijn ouders op wintersport ging... hadden wij de grote apres-ski-cd. Het was een 3-cd-box en dan moest je af en toe cd's wisselen. En mijn vader die heeft regelmatig de auto langs de kant van de weg moeten zetten... omdat hij de weg niet meer zag vanwege het huilen van het lachen. En daar stond inderdaad op een gegeven moment ook een nummer op. Dat was dan een interactieve traumaverwerking met... de pizza hut, nou... Oké, dat kent iedereen. Maar dat is niet het origineel. Want vorig jaar introduceerde mijn vriendin dit nummer bij mij. En ik denk, ik ken dit. En dat wij door IJsland reden 2 weken geleden. Dat, dit staat standaard in onze onderweglijst. En die had ik ook op een gegeven moment aangezet dat we aan het rijden waren. En toen zei mijn moeder, ik ken dit. Ik zeg, ja, dat zou heel goed kunnen kloppen. Dus dit is de fastfood song.

0: melding.
1: Het is 12 uur 43 minuten 12 seconden. Is het logo van Drive veranderd tegenwoordig?
2: Geen idee.
1: Ja, het logo van Drive is veranderd.
2: Oh, dat zou zo maar kunnen, ja.
1: Het valt me opeens op.
2: Ik zat even te kijken naar het volgende nummer, hè. Dat gaat nog...
1: 15 miljoen mensen, ja.
2: We hebben nu net kaap van de 18 miljoen wel gehaald, zeg maar.
1: En we hebben natuurlijk tijdens coronatijd toen 17 miljoen mensen gekregen.
2: Ja, daar was ook toen een nummer over gemaakt uiteindelijk.
1: Ja.
2: Ik zat even te kijken dat, wat is het, toen wij nog, toen wij nog net om de hoek kwamen kijken, zeg maar.
1: Ja.
2: Was er dus nog net niet die 15 miljoen mensen.
1: Oké, nog net niet.
2: Als ik het hier zie, is de officiële dan, voor het CBS, komt dat uit op 1991.
1: Ja, dan
2: toen kwam het officieel over de 15,1 miljoen.
1: Hmm.
2: Dus toen zat je nog, 89 was 14,81. En daarvoor was het 14,62 miljoen.
1: Oké. Okay.
2: En nu dus zit je al op de 18 uiteindelijk.
1: Hmm.
2: Dus ja,
1: 18 miljoen mensen.
2: Ja.
1: Op dat hele kleine stukje aarde.
2: Exact. Maar eerder waren er nog 15. 1991. Toen bereikte dat punt.
1: Fluitsma en Van Tijn.
2: Ja, en nu zoveel jaren later. 2026. 18 miljoen.

0: Tijdmelding.
1: Arhaus Madness. Het is 12 uur 51 minuten 23 seconden.
2: Dat is het ook uiteindelijk. Heb jij wel eens ooit eens van die beelden gezien waar ze met die rollende kaas van een berg afgaan?
1: Ja, die beelden heb ik wel eens gezien.
2: Dat schijnbaar zijn we er ook weer goed in geworden.
1: Oh, wat dan?
2: Dat, wat is het? Het is weer een wennenmars geworden uiteindelijk.
1: Oh, is het een wennenmars geworden?
2: Dat, ik zit even hier een ding op te zoeken. Die... Ja.
1: Nee. Ja.
2: Wacht even hoor. Hij pakt wel de story, maar niet het ding. Kom, hier.
1: Kom, hier, werk. Hier. Werk, mee.
2: Mee. Waarom kan ik niet... Ja, he, he. Dat, hij heeft inderdaad bij het Britse Gloucester van een 100 meter hoge steile heuvel naar beneden achter een ronde kaas gerend, zeg maar uiteindelijk.
1: Wauw.
2: En met een koprol kwam hij over de finish. Hij is de broer van de schaatser Joep Wennemars. En hij zegt ook, het grappige was dan uiteindelijk dat... ik had het ding gewonnen en ik liep met het ding door daardoor het dorp heen, zeg maar. Hij werd inderdaad als een schot aan mede, zeg maar.
1: Jezus.
2: Iedereen die was een hel, hij was echt een hele grote held uiteindelijk.
1: Jeetje.
2: Maar dan moet je dus nagaan. Nou, kijk, jij fietst nog wel eens, hè?
1: Ja.
2: Dan wat is ongeveer het stelste percentage wat je aan helling wel eens hebt gehad?
1: Cotelare doet.
2: Dat is ongeveer...
1: Dat ga ik nu opzoeken.
2: Plus minus ongeveer.
1: Cotelare weet ik niet uit mijn hoofd. De redoet is een gemiddelde stijging van...
2: 18, 20.
1: Ja, 20 procent. 16, 20%. Ja, 20 procent.
2: Dan moet je nagaan dat je dan... wat is 100 meter, 180 meter van een berg afgerold. Met snelheden tot wel... wat is het, dat die kaas 110 kilometer per uur haalt. En het heeft een hellingspercentage van soms wel 50 procent.
1: Wauw. Wauw. Echt gewoon wauw.
2: En wat is het, als je heel uit aan de finish komt, dan heb je iets fout gedaan, zeg maar, uiteindelijk.
1: Dat detail, als je heel hard aan de finish komt, dan heb je wat fout gedaan.
2: Ja, toch, zo ongeveer. Dus je raakt op een of andere manier wel een beetje beschadigd. Dus dat soort dingetjes.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Dus daar zijn we schijnbaar ook alweer goed op.
1: Ja,
2: moeten
1: okay.
2: Moeten we eens kijken of we...
1: Nou, doe eens wat grappigs.
2: Wat is het? Ja, ik heb hier zo'n apres-ski-lijst voor me.
1: Ja, pak gewoon wat leuks.
2: Ik weet niet of dit nummer goed is.
1: Nou, maakt niet uit. Gewoon wat leuks doen.
2: Op een berg. Kennen we die?
1: Daarboven op een berg. Ja hoor, doe maar.
2: In school? Ik weet niet. We gaan luisteren.
1: Is leuk. Boven op de berg.

0: melding.
1: Het is 12 uur 57 minuten 26 seconden.
2: Ja, tijd om de deur weer dicht te gooien.
1: Zeker.
2: Hou je mond. Zo.
1: En dan zeggen we dat wij er volgende week weer met z'n tweeën zijn voor een nieuwe weekend tussen 10 en 1. En dan zitten we inmiddels in juni. Tussendoor wil je op de hoogte blijven van alles, check dan onze socials. Dat is facebook.com/totheweekend. Ook op Instagram zijn we te vinden. Onze podcast staat online in je favoriete podcast app. Geef ons altijd 5 sterretjes als je het inderdaad leuk vindt. Want dan komen we hoog in de ranking. En kan iedereen ons ook weer vinden. Jeez. Mocht je klachten hebben of opmerkingen over de column, kevinverleeuwen@meerradio.nl. En dan zou ik zeggen, hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier op Meerradio. Blijf veilig, blijf gezond, blijf lief voor elkaar. En vooral, heel fijn weekend.

0: Paus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden.